0: Het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team STWorks Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het nieuws van 4 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerste nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het nieuws van 5 uur. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huis hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is een 90.2 idee.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team STWorks ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boot in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar eerste zegen op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen, met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
3: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 8 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
7: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
8: Hoi! Hey, Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
9: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
8: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Beauvais, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
9: Duur?
8: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
4: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Beauvais Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook beauvais.nl of Facebook.

0: Welkom. Hilco en Mathieu nemen u mee naar de sfeer van weleer. Tot 9 uur, Moments to Remember.
1: De muziek uit de jaren 50 was een ware revolutie. In dat decennium ontstond de moderne popmuziek zoals we die nu kennen. Jongeren kregen voor het eerst echt hun eigen muziek en de radio stond vol met nieuwe stijlen, swingende ritmes en opvallende artiesten. Een hele goede morgen, ook namens onze technicus Mathieu Custis. Hadden we vorige keer allerlei dames uit de jaren 50, nu besteden we aandacht aan de heren. Met name de rock'n'roll country en de crooners. We begonnen met Chuck Berry. You never can tell. De grootste muzikale verandering kwam met de opkomst van de rock'n'roll. Een mix van rhythm en blues, country en gospel zorgde voor een energieke nieuwe sound waar jongeren helemaal gek van werden.

0: Mijndingeling. Buiten de legendes uit de jaren 50 uiteraard ook weer aandacht aan onze technicus Mathieu Kusters. Hij heeft weer 4 platen meegenomen uit zijn ongevallen platenkast. En die gaan we later in dit programma beluisteren. Fats Domino, een van de vriendelijkste en meest geliefde sterren van de rock'n'roll. Fats Domino kwam uit New Orleans en combineerde rhythm en blues met swingende piano. Zijn warme stem en vrolijke muziek maakten hem wereldberoemd. Hij verkocht miljoenen platen en dat had enorme invloed op latere artiesten, onder andere de Beatles.
1: Dit is tot 9 uur Moments to Remember.

Tjeu Kusters en Hilco Poot geven kleur aan de vroege zondagmorgen. Chansons en evergreens. En veel ruimte voor leuke tips. Dit is Moments to Remember.

0: Dat waren de eerste twee plaatsen uit de ongevallen platenkast van Mathieu. Arrivederci, Darling, werd gezongen door Anne Shelton. En Diana Warwick hoorde u met Anyone Who Has a Heart. We gaan terug naar de jaren 50, naar de heren van de rock'n'roll, de country en de crooners. Elvis de Pelvis, zo werd hij ook wel eens genoemd, oftewel de King. Elvis Presley was de superster van de jaren 50. Met zijn opvallende stem, heupbewegingen en uitstraling veranderde hij de muzikale wereld voorgoed. Elvis begon bij Sun Records en groeide uit tot een wereldster in films, televisie en muziek.
1: It was a night. Who would have thought it was? It really was such a night.

Good Luck Charm. En daarvoor hoorde Richard Sinaid. Dat was Elvis Presley. Buiten de rock and roll waren in de jaren 50 ook de crooners. Maar ook de country via de hoogtij. The Man in Black, oftewel Johnny Cash, had een diepe stem en vertelde verhalen over het leven. Liefde, gevangenissen en het harde bestaan van de gewone mensen. Zijn muziek lag tussen country, folk en rockabilly in. Johnny Cash stond bekend om zijn sobere stijl en indrukwekkende lijfoptredens, vooral in de gevangenis.

Mathieu en Hilco nemen deze vroege morgen een frisse duik in het muziekarchief van Omroep Venray. Dit is tot 9 uur Moments to Remember. Come on.

Net als Mathieu en Hilco zelf is dit uurtje nostalgisch, vriendschappelijk, gezellig en vitaal. Dit is Moments to Remember.

Ain't She Sweet. Dat waren de Beatles. En daarvoor hoorde je de countryzanger Marty Wilde en Abba Jeff and Nee. Het is zojuist ingeschakeld. Allemaal van harte welkom. Ook namens onze technicus Mathieu Custus. We zitten in de jaren 50. Met uitzondering van de plaat uit de ongevallen platenkast. De jaren 50. Dat was country, rock'n'roll en de crooners. We gaan zo meteen luisteren naar Jerry Lee Lewis. Maar eerst nog heel eventjes Bill Haley.

Flip Flap Fly in de uitvoering van Bill Haley. Bijgenaamd The Killer. Dan hebben we het over Jerry Lee Lewis. Stond bekend om zijn wilde optredens en explosieve pianospel. Hij schopte soms letterlijk tegen zijn pianokruk of speelde met zijn voeten op de toetsen. Zijn carrière kreeg een flinke klap door de schandaal in zijn privéleven. Maar hij bleef jarenlang een grote naam in de muziekwereld. Bekende nummers van Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire, Lot of Shaking Going On, Heel Koog, gaat het nog? Ja, natuurlijk, en Breathless, maar ook Save the Last Dance.

Een country melodie omgezet naar een beetje... Nee, ik kan zeggen, ja, zeg het goed. Country melodie een beetje omgezet naar de rock and roll. Jerry Lee Lewis hoorde u met Cold, Cold Heart. En daarvoor een oud succes van Mort Schumann. Althans, die schreef het. Save the Last Dance for Me. Country hebben we gehad uit de jaren 50, de rock and roll. En toen waren er natuurlijk ook nog de crooners. En crooners waren vooral populaire zangers uit de jaren 30, 40, 50, maar ook 60. De bekenden stonden bekend om een warme, zachte en romantische zangstijl. In plaats van hard te zingen zoals vroeger zonder microfoon nodig was, maakten crooners juist slim gebruik van de microfoon. Daardoor konden ze intiem, rustig en gevoelig zingen. Alsof ze rechtstreeks tegen je praten. Grote crooners waren Bing Crosby, Dean Martin, Frank Sinatra, maar ook Nat King Cole.

Het zit er weer op wat betreft Moments to Remember voor deze mooie zondag, deze vroege zondagmorgen. Dank aan onze technicus Mathieu Kussers. We gaan er iets eerder uit, omdat Jan die komt aanlopen met een mededeling dat hij verse croissantjes heeft. Ja, die moet je natuurlijk warm eten, hè, met wat kaas en wat jam. Lekker bak koffie erbij. Wij danken u voor uw aandacht. U was een geweldig publiek en fijn dat u eventjes tijd vrijmaakte om te luisteren tussen 8 en 9. Volgende week zondag zijn we er uiteraard weer. Zelfde tijdstip, 8 uur, voor een nieuwe aflevering van Moments to Remember.

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel te herstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
4: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
5: Dag Marianne.
6: Hallo Heinz.
5: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
6: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Wat zeg jij?
6: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
6: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
5: Aha, also, aanstaande zondag.
6: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: En Hullen, die mullen gewoon weg niet missen.
4: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.

0: Even stilstaan. Een moment van bezinning. Met vandaag Natasja Peterink.
1: Kom je zo even kijken? Roept hij. Met zijn duikbril al op zijn hoofd rent hij richting het zwembad. Een half jaar geleden verhuisden we hem naar Utrecht. We gingen die dag samen in de auto, samen op weg naar zijn nieuwe thuis. De radio stond uit. Niemand zei iets. Ik hoorde alleen het zachte geruis van de snelweg en af en toe een kuchje van achterin. We waren allemaal stil. Ieder met zijn eigen gedachten. Die dag begon een nieuwe fase, voor hem en voor ons. Bijna 5 jaar woonde hij bij ons. Een klein mannetje met een groot hart en een hele volle rugzak. We noemden hem al snel ons. Niet omdat hij van ons was, maar omdat hij dat zelf zei. Wat gaat ons doen vandaag? Vroeg hij dan. Hij bedoelde wij, maar gebruikte ons. Dat is lang zo gebleven. Tot het langzaam wegebde, zoals kinderen dat doen met woorden die ze eerst zelf verzinnen en later inruilen voor de juiste versie. Zonde eigenlijk. Want dat ons, dat klopte. We waren een ons. In de laatste dagen voor zijn verhuizing stelde hij veel vragen. Slimme vragen. Grote vragen ook. Waardoor ik soms even naar adem hapte. Omdat ik het ook niet wist. Omdat ook wij zochten naar antwoorden. En twijfelden. Tot op het laatst. Waarom het nu anders moest. Waarom hij weg moest. Waarom wij niet meegingen. We hebben geprobeerd eerlijk te zijn. Met woorden die hij kan dragen, waar hij mee verder kan. Hij zit achter in de auto en kijkt uit het raam. Zijn handen gevouwen in zijn schoot. In Utrecht stappen we uit, op zijn nieuwe adres. We brengen zijn spullen naar binnen, in een kamer waar wij niet blijven. En ik weet nog dat ik zo hoopte dat hij daar opnieuw zou gaan landen. Dat ze hem zouden zien, zouden snappen. Aanvoelen wanneer een grapje helpt. En dat iemand weet hoe hij zijn boterham het liefst eet. En waar iemand 's avonds een verhaaltje voorleest dat niet te spannend is en zacht zegt, kom maar, ons gaat slapen. Toen we weggingen stond hij te zwaaien voor het raam. Een beeld dat we al vaker hadden gezien. Zwaaiende handen voor een raam. Want ruim 20 jaar hebben er kinderen bij ons gewoond. Die om welke reden dan ook niet thuis konden wonen. 25 kinderen in totaal, voor wie we hebben gezorgd. Soms voor een paar maanden, andere bleven jarenlang. Ze kwamen soms met kleding in vuilniszakken, met een knuffel in hun armen of met niks. Maar allemaal brachten ze iets mee dat je niet kon uitpakken. Verdriet, verloren vertrouwen, vragen en te veel aan zelfstandigheid voor die kleine lijfjes. En zo draaiden ze mee in ons gezin. Met onze eigen 3 kinderen. Ze gingen mee op vakantie. Ik bracht ze naar school. En ze gingen met ons mee naar verjaardagen van familie en vrienden. Daar vroeg iemand eens aan een van de kinderen. En wie ben jij? Met wie ben jij hier? En hij antwoordde. Ik hoor bij Natasja. Dat raakte me. Dat is wat mij betreft de essentie van pleegouder zijn. Een kind het gevoel geven dat hij erbij hoort. Dat hij er mag zijn. Want ergens bij horen is een fundamentele menselijke drang. Het geeft een gevoel van veiligheid, acceptatie en verbondenheid. De afgelopen dagen logeerde de jongen die we vorig jaar naar Utrecht verhuisden weer bij ons. Dit keer zijn we op de camping. Waar hij vraagt of ik kom kijken bij het zwembad. En hij vraagt niet alleen of ik naar zijn bommetje kom kijken, maar ook, doe ik er nog toe? Zie je mij? Ik kijk hem na. Met zijn lange slungelige benen rent hij weg. Zijn slippers klapperen. Hij rent weg zonder twijfel over of ik kom kijken. Want ons is niet weg. Wel uit ons dagelijks leven, maar niet uit ons hart.

zingen we aan het begin van deze viering van de zondag het lied 558. 558 ter ere van de heilige drie-eenheid.

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zo worden we begroet op deze dag des Heren hier in het huis des Heren. We hebben de feestkring als het ware afgesloten met het hoogfeest van Pinksteren. De paaskring is beëindigd met het uitstorten van de Heilige Geest. Maar op de zondagen na Pinksteren vieren we de drie grote feesten van de drie eenheid, het Heilig Sacrament en het Heilig Hart. Een dankfeest vandaag, omwille van die heilige drie eenheid. Een feest dat ons dieper laat doordringen in het mysterie van God die in zichzelf is, Vader, Zoon en Heilige Geest. In woord en daad heeft Jezus zijn Vader kenbaar gemaakt. En elke dag opnieuw nodigt hij ons uit om te delen in die liefde van de Vader en te vertrouwen op de kracht van de Geest. In dat geloof mogen we vanmorgen deze heilige Eucharistie vieren. Hier in de kerk en ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn via de Kerk TV en Omroep Venray. Broeders en zusters, belijden we onze zonden, bekeren we ons tot God om deze heilige mis goed en waardig te vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.

0: Laat ons bidden. God onze Vader, Gij hebt het woord der waarheid en de geest die heilig maakt in de wereld gezonden om aan de mensen het verheven mysterie van uw Godheid te openbaren. Geef dat wij het ware geloof belijden door de glorie van de eeuwige drievuldigheid te erkennen en door haar eenheid in macht en majesteit te aanbidden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, in alle eeuwen der eeuwen. Laat ons luisteren naar het woord van de Heer en laat ons de verkondiging beamen met Psalm 145, nummer 2. 145, nummer 2.
1: Lezing uit het boek Exodus. In die dagen besteeg Mozes morgens vroeg de berg Sinaï zoals de Heer hem bevolen had. De twee stenen platen nam hij mee. De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. De Heer ging hem voorbij en riep: De Heer. De Heer is een barmhartige en medelijdende God, geduldig, groot in liefde en trouw. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak hij: Als ik genade heb gevonden in uw ogen, Heer, trek dan met ons mee. Dit volk is wel halstarrig, maar vergeef toch onze misdaden en zonden. En beschouw ons als uw eigen bezit. Woord van de Heer.
0: Wij danken u.

Lezing uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs. Broeders en zusters, verheugt u, weest volmaakt, spoort elkaar aan, weest eensgezind, bewaart de vrede en de God van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkaar met de heilige kus. U groete alle heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Woord van de Heer.

In die tijd zei Jezus tot Nicodemus: zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enig geboren zoon van God. Woord van de Heer.

God zal het niet liggen. Dat zou bij wijze van spreken een hele mooie ondertitel kunnen zijn bij het feest van vandaag, dat van de heilige drie-eenheid, de heilige drievuldigheid. God heeft er alles aan gedaan om van zich te laten horen en binnen te mogen in het hart van mensen. Hij is de Vader, schepper in de hemel, die alles in bestaan heeft geroepen en gaande houdt. Terwijl hij zijn hand zegenend op de wereld en op het leven van ieder van ons legt. Hij is mens geworden, hij is aanwezig in zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, met ons en voor ons, om ons mens, om ons nabij te zijn als onze vriend en broeder, tegelijkertijd onze Heer en Heiland en Verlosser. Om die mens te bevrijden van de dood, onderging hij zelf die dood. Om eruit op te staan ten leven en ons de toegang te ontsluiten tot het eeuwige leven. Dat is het meest cruciale punt in ons geloof. Daar gaat het feitelijk om. En na zijn hemelvaart wil God voortaan in ons leven in zijn Heilige Geest. Als de bezieling van de wereld, het vuur in ons hart, de kracht van het bestaan onderweg naar huis. Nee, aan God zal het niet liggen. Maar ja, hoe zitten wij dan in het verhaal? De vraag is eigenlijk of God mag zijn wie hij graag wil zijn. Of die dat mag van ons. En hoe God graag wil zijn, ik heb het u zojuist geschetst aan het begin. Mag hij dat? Of houden we hem liever buiten de deur? Of laten we hem slechts binnen als we er wat aan hebben, als het ons goed uitkomt? En dan is er ook nog de vraag hoe wij dan op onze beurt als christenen van hem getuigen. Ik geloof dat daar anno 2026 best nog wel een slag te winnen valt voor de kerk. En dat bedoel ik niet met de kerk, de paus en de bisschop. Ja, ook, natuurlijk. Maar de kerk, dat zijn wij allemaal. Als gedoopte en gevormde christenen. Als Gods grondpersoneel. We hebben zoveel goeds en zoveel moois in handen. We hebben zo'n verhaal te vertellen. Maar we doen er vaak zo weinig mee. Of we laten maar een klein stukje zien van wat ons geloof eigenlijk behelst. Een paar keer per week moet de koster of ik de grote ambo, de lezenaar hier, de adelaar in de kerk, weer recht draaien. Gidsen, ze posten, vinden het blijkbaar belangrijk aan mensen te laten zien dat die adelaar, dat die draaien kan. Dat is natuurlijk hartstikke leuk en mooi. Maar zouden ze er ook bij vertellen, hoop ik dan, dat die hele ambo, dat die bedacht, gemaakt, gezegend is om er het woord Gods tot klinken te brengen? We hebben een prachtige kroon op de doopvont en bovenin zit een heel vernuftig mechanisme, zodat je eigenlijk met één vinger die kroon op en neer kunt laten. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar zouden ze ook vertellen dat die doopvont waar het om gaat de poort is tot eeuwig leven? Of als je de kerk binnenkomt, daar zit geen garagepoort of een rolpoort of een klapdeur. Nee, daar zit een hele grote, houten, plechtige toegangspoort in. We lopen er gemakshalve graag aan voorbij. Maar zijn we ons ervan bewust, als je hier binnenkomt, dat je dan in Gods wereld binnentreedt? De plaats bij uitstek waar God aanwezig is.
Hoeveel lagen verf en hoe oud zijn die dan die op de beelden zitten? Of vertellen we er ook bij dat dat de heiligen zijn die in hun tijd Jezus zijn gevolgd en ons nu aanstaren heel indringend in de trant van: en mens, wat doe jij nu met het evangelie? Er is alom in de kerk een kentering gaande, en God zij dank, van louter museaal en kunsthistorisch. Trouwens, hoe belangrijk dat ook allemaal is. Hè, vergeet niet dat de kerk altijd de hoeder is geweest van de hele westerse kunstgeschiedenis. Belangrijk. Maar even belangrijk, zeker nu, is die stap te maken van dat naar een vitale geloofsbeleving. Met name onder jongeren en kinderen merk je aandacht voor het wezen van een kerk. Een godshuis om je relatie met de Heer te onderhouden. In plaats van, nou ja, noem maar op wat je allemaal over de kerk zou kunnen zeggen en schrijven. En soms zeggen ze: ja, dit mag nooit verloren gaan, deze kerk, want mijn ouders zijn hier getrouwd en mijn opa en oma begraven. Ja, die wel, ja. Trouwens, je merkt aan kinderen die met hun klas naar hier komen. Vroeger kwam ik op school, tegenwoordig komen ze eens in het jaar een keer kijken hier, ons bezichtigen. Als die komen, dat is veel meer dan alleen maar kijken. We worden daarin dankbaar geholpen door onze islamitische vrienden en door deze of gene kleine protestant die er ook nog wel eens tussen wil zitten. Die protestant stelt altijd vragen bij de beelden. Je mag toch geen beelden vereren? Nee. Maar die beelden vertellen ons de levensverhalen van de heiligen die in hun tijd Jezus gevolgd zijn en ons nu vragen hoe wij dat doen. En moslims vragen altijd hoe het toch kan dat wij hier drie goden vereren, in drie goden geloven. Nee, leg het dan weer graag uit. Er is één God. Maar die heeft zich op drie wijzen, in drie personen, zeggen we dan, aan ons bekendgemaakt en er zo alles aan gedaan om ons in zijn liefde te betrekken. Nee, aan God zal het niet liggen. God in zijn grote majesteit vindt ons niet te min, maar is ons altijd nabij geweest. In het Oude Testament in zoveel tekenen en mensen, in het Nieuwe Testament in de persoon van zijn eigen zoon. Heer, wees zo goed en trek met ons mee, vroegen ze in het Oude Testament. En God geeft zichzelf geheel en al. En juist daardoor, liefde verdraagt geen afstand, juist daardoor mogen we ons door hem aanvaard en bemind en gewenst en geliefd weten. En wel onvoorwaardelijk. God is er voor ons. Geen ongenaakbare God, maar tegelijkertijd hoog verheven en ons rakelings nabij. Het feest van vandaag is aan het einde van de feestkring een dankfeest aan die God. Het wezen van ons geloof, vertelt ons deze feestdag, het wezen van ons geloof is relatie. Zoals God in zichzelf relatie is, blijkbaar Vader, Zoon en Heilige Geest, en in die onderlinge liefde van hen wil hij ons betrekken. Het eigene aan liefde is trouw, creativiteit, beweging en ontmoeting. En dat is Gods gave voor ons. Tegelijkertijd daarmee trouwens ook een opgave voor ieder van ons, voor heel ons leven. In wederliefde jegens God en elkaar. Eigenlijk mag je zeggen, eigenlijk moet je zeggen, je doet jezelf tekort als je niet gelooft. God zelf wil aan jouw zijde met jou door het leven
gaan.

0: die verantwoordelijkheid dragen in de kerk. Dat ze aandachtig blijven voor de tekenen van Gods aanwezigheid. Dat ze vertrouwen op de liefde van de Vader, ook wanneer het moeilijk is. Laten we bidden. God, we bidden u voor ons. Voor de vele vrijwilligers in onze geloofsgemeenschappen. Dat ze zich blijvend openstellen voor de blijde boodschap. Dat ze met aandacht luisteren naar Jezus' woorden en zich laten raken door zijn volgehouden trouw. Laat ons bidden. Voor wereld- en regeringsleiders, dat ze zich laten inspireren door de kracht van de Geest. Dat ze dragers worden van vrede en goedheid, vriendelijkheid en geloof. Laat ons bidden.
1: Onze God, wij bidden u voor ons.
0: Voor wie kampen met grote zorgen, dat ze zich vastklampen aan hun geloof. Dat ze vertrouwen op de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Laat ons bidden.
2: We bidden voor de zieken, voor de mensen die het moeilijk hebben. We bidden voor de dopelingen van vanmiddag hier in de Grote Kerk, broer en zus Oliver en Laura Mikolajczak. We bidden voor de intentie waarvoor we deze heilige mis aan de Heer opdragen voor Joke Derks Lentzen. Voor deze en al onze lieve dierbaren dat ze nu ten volle mogen delen in de liefde van Vader, Zoon en Heilige Geest. Laat ons bidden. Drie ene God. Gij zijt ons nabij op elk moment en in alle omstandigheden. Laat ons kracht vinden in uw woord en leven vanuit uw liefde. Vandaag en alle dagen van ons leven, totdat we ten volle eens in u geborgen zijn. Door Christus onze Heer.

bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer onze God, heilig onze gave waarover wij uw naam aanroepen. En maak onszelf door deze eucharistie tot een blijvende offergave u ter eer door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Zijn dood en verrijzenis, indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Cornelis onze bisschop en allen die uw heilige dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, Heer, ontferm u over ons allen. Opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met Sint Oda en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij altijd met u. Wenst elkaar de vrede.

Juist in en door de heilige communie mogen we ons opgenomen weten in de liefde van Vader, Zoon en Heilige Geest. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.

O, waarlijk hoogste majesteit der goddelijke drievuldigheid, 516. Zo willen we bidden en zingen nu we één zijn geworden met de Heer in het ontvangen van de heilige communie, 516.

Laat ons bidden. Heer onze God, uw sacrament hebben wij ontvangen, uw naam hebben wij beleden. Eeuwige, heilige, drievuldigheid en ongedeelde eenheid. Wij bidden u, laat deze viering voor ons heilzaam zijn, naar lichaam en geest, door Christus onze Heer. Volgende week zondag, beste mensen, vieren we het hoogfeest van Sacramentsdag. Het feest omwille van de dankbaarheid dat de Heer in de tekenen van brood en wijn steeds opnieuw bij ons wil zijn en met ons mee wil trekken. En dat is de dag bij uitstek om ook uit te trekken als kerk naar buiten toe. Om iedereen te laten zien hoe blij we zijn met de aanwezigheid van de Heer in ons midden in het Heilig Sacrament. Vanmorgen geen acolyten, dankjewel Harry en Odelies. Maar natuurlijk, voor die sacramentsprocessie een deken en het sacrament is voldoende om erop uit te kunnen trekken. Maar dat is wel wat erg mager, zou ik willen zeggen. Dus laten we kijken dat we, ook u als kerkgangers, dat we met een mooie groep volgende week van hier naar buiten kunnen trekken, naar de huizen van de Vincentiushof, om daar ook de mensen van de Vincentiushof te betrekken bij wat we mogen vieren. Ja, en als er deze of gene zijn onder u die acolyet willen worden, nou, heel erg graag. Dat zeg ik met name tegen de iets wat jongeren in ons midden. Voor ons allen van ganse harte, Gods rijkste zegen.

En ook dankjewel voor allen die in de kerk assistentschap hebben verleend. Dankjewel voor de goede zorgen. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens.

0: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelsstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
2: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het bisdom Roermond wil in 2030 nog maar 40 parochies hebben. Dat zijn er nu nog 60. Er moeten fusies komen om het aantal terug te brengen. Een tweede Belgische verdachte is gearresteerd voor het doodschieten van een man in Vaals eerder deze maand. En uit een woning in Beekdalen zijn 100 slecht verzorgde dieren weggehaald. De bewoner is gearresteerd.
4: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 11 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island, in de buurt van Boston, met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
6: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
4: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
6: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
7: Dag verse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
8: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venraai.
9: Dit is Wetten Nog, een programma dat een duik neemt in het archief van Venraai. En vol zit met muzikale hoogtepunten uit de jaren van toen.
10: En dat allemaal ook vandaag weer. Goedemorgen, Leo.
11: Goedemorgen, Geert. Ja, mensen thuis ook allemaal.
10: Ja.
11: Ja. Een dag met wisselende temperatuur vanmorgen. Ja. Eigenlijk het zonnetje al op kunnen zoeken.
10: Ja. Ik vind het wel fijn, lekker dat windje erbij. Het
11: scheelt een aantal graden.
10: Ja, begin van de week was het heel erg heet. Hè? En weet me te herinneren, volgens mij was het een omslag dinsdag, woensdag. Toen kwam er weer een woensdag een windje bij te komen. Een dag met een heerlijk terras, lekker biertje of een wat fris erbij. En ja, het wordt iets minder, heb ik begrepen.
11: Ja, ik bedoel, op de terrassen is het niet meer met de dienbladen vol, hè?
10: Nee.
11: Zoals het vroeger was.
10: Nee, maar laten we eerlijk zijn, de prijzen. Het zal wel nodig zijn, maar de prijzen. Ga maar eens eventjes zitten met papa, mama en twee kindjes. Een pak wat te drinken en twee ijsjes erbij. En je bent zo €30 kwijt of nog meer. Ja, wat dat betreft.
11: Ja, maar je bent toch gepensioneerd of niet?
10: Ja, en daarom krijg ik wat meer geld, dacht je. Nee, het is minder. Nee, maar ik bedoel, maar het is bijna niet meer te betalen. En ja, als je dan een lekker ijsje gedeed, zijn er gelukkig ook nog zaken die een lekker ijsje voor een eurotje of 2,5 aanbieden. Een lekker horentje.
11: Ja, luister, je kunt later niks meenemen. En dat, ja, dankjewel dat je overigens Omroep Venraai weer op de radio hebt gezet. Want ja, dat vinden wij prettig. Het maken voor leuke programma's waar jullie van kunnen genieten.
10: En nieuw voor mij, komende week gaan we beginnen, Leo. 2 juni, dinsdag, aanstaande dinsdag tussen 7 en 8. Komt hij terug, hè, mijn programma Jukebox Hits. Moeten we helemaal opnieuw opgezet worden. Er komen nog nieuwe jingles, moeten we erover gaan hebben. Maar ja, dinsdag ga ik denk toch nog live de eerste uitzending ook uitleggen hoe het werkt en hoe mensen mee kunnen doen. Want eigenlijk is het een veredeld verzoekplatenprogramma, hè?
11: Ja, zeker. Het past eigenlijk ook al bij andere programmamakers hier, hè. Coop & Go Young, die hebben ook regelmatig wat oudere nummers.
10: Ja.
11: Wim van Brachmet dan op het niveau van The Country.
10: Mm-hmm.
11: En ja, dan is wel leuk dan ook zo die Jack die hier zit. Want ja, ik heb hem zelf nog amper kunnen spreken. Maar die heeft ook al een aantal maanden weer een programma. Oftewel een half jaar alweer. Of,
10: ja, Jack Willems. Die zit er ook voorbij.
11: Maar die zit ook in onze categorie. Hè, eigenlijk de gouden ouwe. Of althans die muziek die jullie thuis ook kunnen waarderen.
10: Ja, dan zie ik zelf dat ik wel heel fanatiek ben begonnen. Omdat ik niet precies wist welke week we gingen beginnen. En dus ik had het mooi volgezet. Het hele programma. Met al mijn muziek. En dan zie ik dat alles weg is. Dus ik kan weer opnieuw gaan beginnen.
11: Heb je dat onder dummy gezet? Of heb je het
10: gewoon onder dummy. Omdat ik namelijk daar de platen uit ging laden naar het programma voor dinsdag. Maar ik zie zelfs ook ons programma van vorige week. Er stonden een week of 2, 3 stonden erin. Maar die van de vorige week, die is ook weer weg. Dus er is iemand zo fanatiek aanwezig, die gooit alle muziek weg. Maar wij gaan met andere mooie muziek.
11: Zeker. Want we hebben een spannende tijd.
10: Ja.
11: Want er zijn veel wandelaars, maar nog veel meer fietsen. De Alpe d'Huez, dat is nu in de picture. Mensen die met die verschrikkelijke ziekte ondersteund moeten worden. Jij weet er veel meer van.
10: Ja, nou, ik ben er zelf 2 keer geweest. En zeker in een van de eerste edities. In 2006 begonnen, dus we zitten nu al in editie 20 dit jaar. Het is een organisatie die aangevoerd werd door Koen van Veenendaal. Kwam later een beetje in opspraak doordat het geld niet anti-strijkbeleid zou zijn. Maar het ging toch wel allemaal richting onderzoeken voor kanker. Dat is allemaal goed gekomen. Koen is destijds uit het bestuur gegaan. Maar ja, als je gaat kijken hoe dat gaat. Het is een sportief evenement, dus bijvoorbeeld op de Alpe d'Huez. Waarbij mensen rennend of fietsend of wandelend naar boven gaan. En vooral het cijfer 6 was heel kenmerkend. We vonden namelijk op 6 juni, 6-6-2006, was de eerste editie. Er waren 66 deelnemers die 6 keer de berg op en neer fietsten. En al dat geld werd dus inderdaad gebracht richting de kanker. En laten we eerlijk zijn, iedereen heeft in zijn omgeving wel iemand die met kanker getroffen is. Dus voor al die mensen een hart onder de riem te steken, ook voor deze keer, want als ik ga kijken wat het geld heeft opgebracht. Nou, miljoenen. En ik zie in 2012 de 7e editie 32 miljoen 231.000 euro opgehaald toen. Vorig jaar was het weer iets minder. Want het is al die jaren in vraag. Wat krijgen we? Vorig jaar was het rond de 18 miljoen, geloof ik. 19 miljoen staat er zelfs op 5 juni. En dit jaar is het weer een uitdaging om er geld voor op te halen. Blijft natuurlijk fantastisch goed, dit evenement. En dat er zoveel geld gaat voor onderzoeken naar kanker. Want we moeten het ooit eens een keer kunnen bestrijden, toch?
11: Zeker.
10: Hey, in een van die jaren was het Maarten Peters. En dat jaar ben ik namelijk ook op de berg geweest. En die houdt het niet droog boven. En die had samen met Margriet Eshuis had hij een nummer opgenomen. En dat heet Geef Nooit Op in Strijd Tegen de Kanker.

0: Chapeau. Wat een mooi nummer. En heel veel mensen kunnen hem misschien kennen, hem al niet meer. Het werd dus gemaakt door Maarten Peter samen met Matriet Edshuis. En ik draag hem op aan al die mensen die strijden tegen de kanker. En al die mensen die aanstaande donderdag weer naar de Nederlandse berg gaan in Frankrijk, naar de Alpe d'Huez. En geweldig mooie prestatie leveren om weer heel veel geld op te halen.
1: Dus doneren.
0: Ja,
1: ik heb een heel ander verhaal. Want ja, in ons geheugen staat nog gegriefd 11 september 2001. Dat is 25 jaar geleden dit jaar dat in Amerika bij die Twin Towers die verschrikkelijke ramp zich voltrok. Ja, en als je dan ook een band hebt die daar ook mee te maken had, want ze maakte destijds de single Overcome. Ik heb het over de formatie live. Ik heb ze ooit een aantal keren live mogen horen en dat was een sensatie. Zo ook destijds dat ze naar het Paradiso kwamen in Amsterdam. Daarvanuit is een album verschenen Live at the Paradiso van Amsterdam. Die ga ik speciaal opdragen aan Jet Cornelissen. Jetje is 63 jaar geworden, proficiat. Nou, dit is jouw soort muziek, want afgelopen donderdag werkten we in de tuin, had ik wat van die meezingerslagers van Django en allemaal. Ja, daar moet je het niks van hebben. Dus die heeft een heel ander genre. Speciaal voor jou is deze van Live.

0: Ja, Geert had het erover, over kippenvel van sommige platen. Net zoals Maarten Peters juist. Maar nu ook van deze legendarische opname van Live in Overkam. En overigens door de fans altijd ook uitgeroepen tot een iconische live versie. Die destijds eigenlijk ook voor de mensen die in de beginjaren 2000... naar Nijmegen vertrokken, want er is twee keer zo'n festival geweest. Rocking Park, volgens mij, dat ik uit mijn hoofd kan melden. En daar waren die bands ook allemaal aanwezig. Ook R.E.M. bijvoorbeeld en Jamie Cullum die daar nog... en de begintijd van Raccoon. Dat zijn altijd herinneringen voor het leven.
1: Ja, het zijn stukjes zwetten nog, hè?
0: Zeker, ja. Zeker.
1: Hey Leo, die haren op de armen die recht overeen gaan staan... dat was in 1968 al zo, want toen was het Paul McCartney... die zijn nummer schreef en dat heette oorspronkelijk Hey Jules. Weet je waar dat vandaan kwam, of niet?
0: Hey Jules.
1: Hey Jules.
0: Nee.
1: Het ging over de 5-jarige zoon van John Lennon, Julian. Daar schreef hij dat nummer voor. En dat gingen ze dus later overzetten naar Hey Jude. En daar kreeg hij weer problemen mee. Omdat mensen, Jude is het Duitse woord Jood. Hè? Daar werd het weer aan geleden. Paul McCartney werd beschuldigd van antisemitisme. Al die andere dingen. Maar ze maakten dus een nummer dat duurde 7 minuten en 11 seconden. Maar in Amerika vonden ze dat te lang. En toen hebben ze er een kortere versie van gemaakt. En die duurde een minuut of 4. En die stond 7 weken lang in Nederland

0: Dus,
1: zijn die rechten niet gekocht door iemand anders? Een Michael Jackson toch?
2: Ja, maar volgens mij hebben ze het weer teruggekocht of zo. Maar
1: ja, ik weet wel dat nu weer iemand anders inderdaad al die rechten gekocht heeft van Michael Jackson. Dus, ja.
0: Maar had je meegekregen dat hij een nieuw album heeft? En dat wordt door de fans nogal behoorlijk geroemd, kan ik je zeggen.
1: Van Michael Jackson?
0: Nee, Paul McCartney. Ook, 83 ja. En die had namelijk een speciale sessie. Ja. Dan mochten de echte fans werden uitgekozen om naar een plekje te komen. En er kwam de grootheid binnen met zijn gitaar. En nou ja, werd het album gepresenteerd. Sommige songs die speelde hij een klein beetje mee.
1: Ja.
0: Dus het waren gisteren opnames van op tv. Dat was echt leuk om te zien.
1: Je hebt het niet gezien, maar ik kan me dat wel voorstellen.
0: 83, hè?
1: Ja, 83. Ja. Trouwens, de afgelopen donderdag, vrijdag, 28 mei... 81 jaar geworden. John Fogerty, hè? Chrissy Hall.
0: Ja.
1: Weer een,
0: nou, in één keer wordt hij wat ouder, hè?
1: Ja, maar hij
0: maar we dachten in eerste instantie van... hij blijft eeuwig jong.
1: Ja.
0: Maar ja, dat zeggen ze ons ook wel eens.
1: Hij speelt nog steeds en ik zag hem bij Bospop een aantal jaren geleden. Maar we gaan verder, want er zijn nog meer soorten muziek.
0: Zeker, want ik heb ook een plaatje klaarstaan voor Tony Vogels. Tony Vogels uit Brabantse Millis, 76 jaar geworden. Ja, Tony, ik ga je verblijden met de hoogste nieuwkomer 50 jaar geleden. Oftewel 29 mei 1976. Maar het plaatje werd eigenlijk uitgebracht in 1958 door William McDonald Henk Mizell. Henk Mizell, ja, die heeft destijds nog moeten dienen in de Tweede Wereldoorlog. Bracht die plaat uit, werd niet zo'n grote hit, moet ik je zeggen, ondanks dat hij een positieve recensie kreeg op Billboard. Maar daarna was er een Engelse DJ, Roy Williams, en die ontdekte het plaatje en liet dat regelmatig eens een keer voorbij gaan tijdens zijn optredens. Wat betekende dat? Dat er in maart 76, daar heb ik het nu over, in de UK single chart en die binnenstormde op de derde plaats. Nou, dat hebben we in Nederland ook geweten, want volgens mij heeft hij hier ook op de eerste plaats gestaan. Henk Mizell voor Tony met Jungle Rock.

gaan Tony en Irene swingen door de kamer op daar in Brabantse Millis. Met dit plaatje speciaal voor zijn 76e verjaardag. Ja.

0: Ja, ja, en het leuke ook van deze plaat is... ik heb hem volgens mij morgenavond een Back to the Years of Rock'n'Roll. Niet deze van Hank Mizell, maar ik heb hem van Shaking Stevens... die wij hebben bezig gezien in de Kronenberg destijds. Ja. Met de Sunsets.
1: Ja, op voetbalterrein daar.
0: Was ja, dat was ja. ook wel een mooie herinnering. Hè? Nick Lowe.
1: Dave Edwards.
0: Ja, die was er ook bij. Ja.
1: Heel mooi.
0: En Mungo Jerry.
1: Mungo Jerry, ja, inderdaad. Ja. Wat hebben we voor tijden meegemaakt? Want wat wij ook hebben meegemaakt is... dat is ook al in 2014, denk ik, geweest. Met Mark en jij. In Oberhausen. In de grote
0: 2012, hè?
1: 2012, ja. In Oberhausen. In de arena was dat. De König Pilsener Arena was het toen nog. En toen stond er op de foto's ineens zo'n manneke achter ons. Weet je nog? Zo'n manneke, zo'n blond manneke. Die wou even bij ons op de foto. Stond even zo te kijken achter ons. Was het de zanger van de Bay City Rollers. En die, die wou even bij ons op de foto. Dat is toch ook wel mooi. Ze komen uit de jaren 70. Maar ze was natuurlijk een Schotse popgroep. En vooral bekend om hun teeny bopper en bubblegum muziek, zoals dat heette. Tussen 74 en 76. Mateloos populair in Engeland. Maar ook in Nederland kwamen ze met bijvoorbeeld Saturday Night. De andere die gaan we draaien. Want die komt volgens mij van niks binnen op 31. Love Me Like I Love You. En hier zijn ze. De Bay City Rollers. Ze bestaan nog steeds trouwens. Ze treden erop. Even kijken waar. Ik zal dadelijk even kijken of ik een agendaatje heb.

0: Wasted Rollies. Dat doet een beetje denken aan bye bye baby, goodbye baby. Ja, jij kan er naartoe, zei ik, Leo. Op 9 juni, dat is binnenkort al. Dan kun je naar even kijken. Eccley in the United Kingdom. Maar ook 31 juli in North Berwick, United Kingdom. Oh, dat is allemaal Engeland, joh. Hey, dan moet je toch nog een eindje rijden, zo te zien. Maar ze treden dus nog steeds op, de Bay City Rollers. En deze was één van hun successen. Niet de grootste, maar wel uit de 1976. En we gaan over naar 1981.
1: Ja. De lijst van 30 mei 1981. Ja, daar kwam eindelijk tegen Bruce Springsteen, ja. In de beginperiode had men daar wel twijfels bij, maar het kwam allemaal goed, want het vijfde studioalbum van Bruce werd uitgebracht op 17 oktober 1980. Ja, het eerste dubbelalbum behaalde ook in 1980 de top 3 destijds van de album, en met Hungry Heart destijds ook zijn eerste top 10 hit in Nederland. Daar bleef het niet bij, want we komen hem tegen in de lijst van 30 mei als hoogste binnenkomen. Nummer 26, The River.

0: kwam binnen op nummer 26. En de herinneringen zijn hartstikke mooi. Want de formatie Spring die speelde destijds in Zaal in den Engel. En allemaal de mensen die daar waren, ja, zo ontzettend magnifiek waren. Vroeger de kermissen in Venray, die allemaal luidkeels meezongen met deze formatie. Dus ja, Spring die speelde niet alleen in den Engel, maar ook in Oerlo en in Kasterij. Ja. En alle kermissen gingen ze af, want volgens mij zaten ze onder Leo Lucassen. Ja. En hij bracht allemaal die bands via dat management van hem in die zalen waar veel mensen, ook in het Venrijsen, die wat ouder zijn inmiddels, mooie herinneringen hebben.
1: 45 jaar geleden, Leo, we zitten in die top 40 van mei, en 29, 30 mei, zeg maar, 1981. We betaalden nog met guldens toen de tijd. En wat was het ook alweer, een gulden? Ja, jeugd weet ik niet meer.
0: Ja, we hadden nikkele guldens en dan hadden we die zilveren vastgehouden.
1: Die had ik nog.
0: Goh, wat dom, hè?
1: Die heb ik nog.
0: Nog?
1: Ja.
0: Twee nog, of
1: zo? Ja,
0: niet?
1: Nee. Oh. Mijn vader had toen een bedrijf en die gooide die zilveren euro's in een plastic emmer onder in de kelder. En die zat helemaal vol. Ja, dat praten we over de jaren.
0: En toen heeft hij ze allemaal.
1: Nou, ik weet niet, volgens mij heeft hij ze omgezet in zilver of zo. Ik weet niet, dat was niet gewoon leuk. Hey, we gaan even naar de visboer, de Voerse visboer uit Stratum in Eindhoven. Want daar is hij geboren in 1940, onze Peter Koelewijn. Nederlandse zanger, ja, we kennen hem van heel veel mensen. Robbie, kom van het dak af, en ga zo maar door. Hij is geboren onder de naam Peter Cornelis van Ewijk. En dat is een beetje vreemd, zou je zeggen, maar zijn vader die was toen nog getrouwd met een andere vrouw. Toen dat niet meer zo was, toen kreeg hij pas de naam Koelewijn. Hij kwam dus uit een visverkopersfamilie. En ik moet eerlijk zeggen, hij doet het nog steeds goed, want hij heeft nogal wat gevist, die jongeman. Dat weet ik heel zeker. We gaan luisteren naar een van de latere hitjes die hij maakte in Nederland. En dan gaan we dus naar 1981. Ja, je mag natuurlijk zeker erbij mee lekker springen met dat warme weer. Want hier is die klap in je handen. Hier is Peter Koelewijn en de Rockets Live.

Alleen de jongens. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Ja, want dat was het feest, hè. Het was midden in onze drive-in tijd. Dat we stonden te draaien. En ik weet het nog, de zaal, de jongens, de meisjes. En zongen allemaal mee te zingen, inderdaad. En dat klonk natuurlijk ontzettend mooi. Want het was Peter Koelewijn met zijn band, met zijn nieuwe band. En dat heette natuurlijk Klappen in je handjes in 1981. En klap in de handen, want we zouden wetten nog niet zijn als we niet weer in de geschiedenis denken duiken van Venray en omgeving en nog wat meer dingen. En Leo, jij hebt er weer in gezeten. In die
1: ja.
0: Vertel.
1: Ga heel ver terug. 1578, toen hadden we de toevallige ontdekking van de catacombe van Rome. En in 1911 weten we nog allemaal dat de Titanic, die werd te water gelaten. En 1911, ook een heel hele tijd geleden, de Britse fysicus Ernest Rutherford, hij presenteerde een nieuw atoommodel. En in 1990, dus maken we weer een flinke stap, met een protonraket lanceert de Sovjet-Unie de derde module, oftewel de Crystal, voor het meerruimtestation. Ja, als je dan van deze wereldgebeurtenissen van vandaag, van 31 mei, ga ik terug naar 1976. Naar ons eigenlijk Venrays Weekblad Pelemaas. Dubbelfeest was dat destijds in de Venrayse Schouwburg. Ja, en ze hadden dus het programma uitgebracht. Drie keer in de serie komt het enorme spektakelstuk van André van Duin. En destijds was hij dus met de revue Lach op het Leven. Ja, dat stuk is zo groot, werd er geschreven dat er slechts 20 theaters in Nederland waren die deze voorstelling konden laten zien aan de mensen die natuurlijk naar het theater gingen. Het was niet alleen André van Duin. We hadden ook nog te maken met Corrie van Gorp, Connie van der Bos en Donald Jones. En dat was de echtgenoot van Adele Bloemendaal. Nou, als je een beetje komisch voor de dag wilde komen, lukte dat hartstikke goed. Dan scroll ik eens eventjes door. Dan heb ik hier iets van 29 mei 1986. Daar stond ook gekopt spelen met verkiezingscijfers. Nou ja, dat was iedere week rondom die verkiezingen was er wel iets te lezen natuurlijk in ons Venraysblad. Partij van de Arbeid, die waren toen met 52 zetels. Stemmenwinst 2,9%. Ja, het CDA 54 zetels, de VVD 27. Ja, en zo zag je ook allemaal dat uitslagen mooi gepubliceerd werden, dat de mensen in het Venrayse die van politiek houden, alles bij konden houden. Venray had ook zijn centrumfunctie en ondanks had die coördinatiegroep centrumfunctie haar tweede jaarverslag actieprogramma uitgebracht. Nou ja, dat is altijd wel een overeenstemming geweest met natuurlijk de gemeente. We hadden ook de eerste speurhond van het Venrayse destijds. Oh. Ja, dat is ook alweer lang geleden, moet ik je zeggen. Destijds de heer Jansen met het hondje Nero. Hij kreeg een certificaat voor de speurhond. Voor die begrippen behaalde hij veel punten. 263, want je kon destijds maar 275 punten behalen, heer. Dus als je ooit met een hond gaat beginnen, politiehond, dan zijn die regels misschien nog steeds op dezelfde toer.
0: Nou, maar dit hondje is er niet meer, hè?
1: Nee, dit hondje is er niet meer, want dit is alweer toch al wat langer geleden, moet ik je zeggen.
0: Ja.
1: Boksmeer en Vierlingsbeek op een verdacht verde. Nou ja, dat had met te maken, waar gaan ze het allemaal aan toevoegen, die dorpen? En dat werd allemaal beslist dat dat onder het Brabantse ging vallen. De gemeente gaat over op voice response. Nou ja, weet je nog wat dat was?
0: Nee,
1: zegt hij. Koppelen aan haar telefooncentrale ter verhoging van de service aan de burgers. Ja.
0: Weet wat je bedoelt, bel maar eens.
1: Dan hadden ze ook nog de kracht zit hem in het gezamenlijk bespreken. En daar hebben ze samen Venray sprak over Venray. Hartstikke leuk. Eventjes nog kijken of ik nog beneden, als ik naar beneden scroll, iets leuks voor jullie heb.
0: Ik heb een hele leuke.
1: Ja, je hebt wel een mooie.
0: 1952, dan moet je denken, dat is lang geleden. Hè? 74 jaar geleden. Toen werd het Sprookjesbos geopend in de Efteling.
1: Oh, dat is lang.
0: Daar ben je ook al eens geweest, hoor.
1: Ja, zeker.
0: En in 1969 de opening van de Kennedy-tunnel, de 690 meter lange onder de Schelde door bij Antwerpen. Nou ja. Ja, jij mag nog even wat zeggen en dan gaan we verder, hè?
1: Nee, want ik heb het helemaal gehad.
0: Nou, dan krijg je een hele mooie mee.
1: Maar dan heb ik wel een heel mooi plaatje, dat kan ik wel vertellen. Ja, we hadden een aantal van die meidengroepen. We hebben ook voor een tijd terug Doors D en de Pins gedraaid. Ga terug toch naar die Brits-Ierse popgroep. Het waren de Nolan Sisters. Later hebben ze zich de Nolans genoemd. Aantal familieleden natuurlijk van de familie Nolan. Opgericht in Blackpool met 30 miljoen verkochte platen. Dus dat is niet zomaar wat. En we komen ze tegen in de lijst. Nummer 34, Attention to Me.

0: Ja, de zusters Nolan, oftewel later de Nolan Sisters. En de Nolans weer veel later werd dat zo bekendgemaakt. Ik zei al, 30 miljoen platen, dan moet je toch al wat in je mars hebben, kan ik je zeggen. En een van de grootste hitsingles was Attention to Me.
1: Ja, en we hebben het bijna erop zitten, Leo. We gaan er één plaatje draaien en dan gaan we de zondag in om wat leuke dingen te doen. Vanmiddag wat van plan of niet?
0: Vanmiddag, nee. Ik ben ouder, hè, dus ik heb morgen wandelen. Dan moet ik nou rusten.
1: Goed, nou, volgende week ben ik, dat weet je, de week erop ben ik alweer niet aanwezig. Maar wat ik in ieder geval nog wel mee wil geven, is dat wij teruggaan in die tijd. We hebben een beslissing genomen.
0: Ja. Weet je wat
1: is? Volgende week beginnen we in 66.
0: Ja, we gaan vanaf volgende week terug naar 1966. Mm-hmm. Zit je nou thuis voor de radio en zeg je van, nou, ik wil nog wel iets bijdragen, dan mag je gerust een keer schrijven naar wittenog@omroepvenderij.nl. Vinden we hartstikke leuk.
1: Ja, zeker.
0: Dus heb je een keer een opmerking of dat je zegt, die plaat heb ik nooit meer gehoord, schrijf ons en we gaan hem erin zetten.
1: En wij zeggen tot volgende week. We gaan eruit met een van de oprichters van de band Genesis, samen met Phil Collins later. Geboren in februari 1950, dus 76 geworden dit jaar, Mr. Peter Gabriel. Sledgehammer uit 81. Tot volgende week.
0: Blijf gezond. Dag.

0: ik ben Jan Vlemmix. En elke zondag tussen 11 en 12 luister ik naar Leo van Geert in het programma Wet en Nog. Oh, dat is genieten.
1: Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
7: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
8: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
7: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
9: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
8: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
10: Een nieuw uur Fan Radio.
11: Goedemiddag. Het is zondagmiddag. Het is de laatste van mei. Dan is het ook nog de laatste van mei voor dit weekend. Maar ook nog gewoon de laatste. Het is 31 mei van het jaar 2026. Je luistert naar Fan Radio tot en met de klok van 2 uur. En we gaan beginnen met de Purple Disco Machine. Dit is

Muziek van Direct Audio en Won't Fall hier op Omroep Venray. We begonnen dit uur met The Purple Disco Machine en Beat of Your Heart. Dit is Ven Radio voor deze zondag met de muziek van John en die heet Hyatt. Die heeft het heet John Hyatt en Have a Little Faith in Me.

Ja, dit is wel helemaal in tegenwoordig, hè? Na de coronatijd, tijd dat we gingen thuiswerken, oftewel de homeworker. Dit is Sander hier op Omroep Ven Draait, programma Ven Radio.

Muziek van The Farm en All Together Now hoor je hier op Omroep Vendraai. Ook muziek van Chef Special, C'est La Vie. En we begonnen blokje van drie met die van Summer en The Homeworker. Zoals iedereen dat tegenwoordig doet, hè. Of iedereen. Maar het hoort er wel voor een beetje bij, hè, dat homework. Na de corona iedereen thuiswerken. Dat is wel een beetje zo gebleven. Nu muziek van Nona. Dit is Omroep Vendraai.

Muziek van Tom Helsholtje, Sun in Her Eyes, hier op Omroep Fandrive. Tot zover het eerste uur van Fan Radio voor vandaag, voor deze 31 mei van het jaar 2026. Nu muziek van Madness.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 1 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan die editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VAT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19 en het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
2: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Een nieuw uur Fan Radio.
4: Goedemiddag, het is 3 minuten over 1. Het is zondagmiddag. Het tweede uur van Fan Radio is een feit met lekker veel muziek. Dat kan ik je wel vertellen. En we gaan het tweede uur beginnen met deze van Todo. Dit is Hold the Line. En ook de muziek van Damanio David. Ja, altijd lastig om dat te blijven zeggen. En Talk to Me, die hoor je ook nog.

Volgens mij wordt die Nile Rodgers op dit moment veel gebeld voor plaat om mee te doen. Maar wel een lekkere plaat hoor. Die hoorde je samen met Damani, David en Talk To Me hier op Omroep Venray. En we begonnen dit uur met Todo en Hold The Line. Lekker zo'n uuropener zoals dat dan heet. Hè? Zo'n plaat die meteen binnenknalt. En dat jij denkt, oh ja, dit gaat een lekker uur horen. Dat was die dus ook. Todo, Hold The Line. Ven Radio tot aan de klok van 2 uur met nu muziek van de Cranberries. Dit is Linger.

Muziek van Ed Sheeran en Sapphire hoor je hier op Omroep Vendraai. Ook nog muziek van The Cranberries en Linger, die was dat ervoor. En wat een lekkere plaat is dat. Nu muziek van...

0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huys hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is het 90.2-idee.

Ik moet zeggen, hij scoorde hit na hit. Daarna moet ik zeggen, lang niks meer van gehoord van deze George Ezra en Anyone For You, die hier op Omroep Fan Drive. Ook muziek van Ethan Huis en A Brief Spark, het 92e deel van deze week. En we begonnen het blokje van drie met die van Justin Timberlake en Rock Your Body. Dit is Fan Radio tot aan de klok van 2 uur met nu muziek van de Smashing Pumpkins. Dit is 1992.

hoe was het met Dead or Alive, Jordi hier op Omroep Vendraai. En Your Spin Me Around, Jordi dus hier op Omroep Vendraai. Ook nu muziek van Taylor Swift en The Fate of Aphelia. Hit na hit scoort zij. En ik moet zeggen, ik vind het wel lekkere muziek. Maar om mezelf nou een Swiftie te noemen, dat gaat mij wel te ver. Misschien ben jij wel zo'n Swiftie. Laat het vooral even weten via onze website omroepvendraai.nl. En klik dan op die groene button die verdacht veel op dat WhatsApp logo lijkt. En het komt hier binnen. En dat kan de hele dag, de hele week. En dan komt het hier binnen. En wie weet komt jouw berichtje nog wel op de radio of zo. Of op onze socials. Je weet maar nooit. Nu muziek van Adele. Dit is Rumor Has It.

Muziek van David Guetta hoor je samen met Teddy Swims en Tones en I am gone, gone, gone. Ja, dat ga ik ook doen. Ik ga lekker naar huis. Ik wil je bedanken voor deze afgelopen 2 uur Ven Radio en de afgelopen weken. Volgende week dan staat hij weer terug. Theo de Wit, hij is dan weer terug tijdens het meerdaags wandelevenement hier in Venraai. Zometeen hier, zondagmiddag live, die hoor je. En ik laat je achter met deze. Dit is Aretha Franklin en I Say A Little Prayer. Ik bel mij aanstaande zaterdag weer tussen 8 en 10 samen met Freek van Velen in het programma Sta Op Met Mark en Freek.

0: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
2: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
4: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 2 uur.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
9: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg WOF Ruizing Groenteproducties op Facebook.
8: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
10: Dag Marianne.
11: Hallo Heinz.
10: Hey, wat doe je aan staande zondag?
11: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
10: Wat zeg jij?
11: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
10: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
11: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
10: Aha, also, aanstaande zondag.
11: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
10: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.

0: Het programma met sport, nieuws en actualiteiten uit deze regio. Omroep Venraai, Maasland Radio en Omroep Land van Kuik presenteren zondagmiddag live. Peter van den Oever.
1: Daar zijn we nog met een aflevering van zondagmiddag live. Want er is toch nog redelijk wat na competitievoetbal. Zo ontvangt Juliana Mil vandaag Metrik. En Volharding speelt vandaag tegen Sparta 18. Beide spelen thuis en beide wedstrijden beginnen om 14:30. En om 14:00 is gestart de wedstrijd tussen Germania en Olympia 18. En Uilen is bijna te laten. Die gaan we gewoon laten bellen. Verder nog meer. De MHV, wat gisteren toch zeer makkelijk heeft kunnen handhaven in de Eredivisie. We hebben Piet de Dammers en hij aan het eind van de uur hier aan boks neer. De uur. En we hebben ook nog de Peelkorf, het korfbal. De laatste wedstrijd voor hun, althans als het niet nog na competitiestrijd gaat opwassen. Dat horen we straks hoe de Peelkorf het in de competitie. Het tweede uur. Dus verder dus aandacht voor de wedstrijden in de na-competitie. Maar wat ik al zei, eerst muziek.

0: Flemming hoor je. We gaan naar Marius Verkuijlen, want hij staat in Groesbeek, Germania, tegen Olympia 18. Afgelopen donderdag werd er gewonnen tegen Elsweide. Dat werd makkelijk verslagen met 0 tegen 4. Vandaag staat er denk ik wel een sterkere tegenstander op het programma, of niet, Marius?
1: Ja, dat zou best kunnen, wie zal het zeggen. Het is in de competitie troffen ze elkaar in oktober. En na een 2-0 voorsprong bij rust voor Germania wist Olympia die wedstrijd met 2 tegen 4 te winnen. Dus dat was heel verrassend. En in Boxmeer was het 1-0 dus voor Germania. En werd het dan uiteindelijk 1-1. En vlak voor tijd zou het dan 1-2 of 2-1 geworden zijn. Waren het niet dat de grensvlag steeds omhoog hield. En alsnog de scheidsrechter het doelpunt van Olympia afkeurde. Tot enorm ongenoegen van de Olympianen natuurlijk. En werd het dus 1 tegen 1. En ja, en vandaag staan ze dan weer tegenover elkaar. Olympia 1 punt, zij 1 punt en zij 4 punten uit de twee wedstrijden. Maar dat zegt natuurlijk niks. Elke wedstrijd is weer een nieuwe start en beginnen we op 0-0. En dat is het nou ook nog. Na 12 minuten is het 0 tegen 0. Het is een heel aftastend begin. Het is Groesbeek wat Germania wat meer aandringt. En voor Olympia zijn er dus nog geen kansen geweest. Het is dezelfde opstelling dan afgelopen donderdag in Arnhem. En dat wil ik dus even vermelden. In het doel staat weer Nick van Dijk. Achterspelers zijn Jochem Vloed, Joy Hildering, Marij Plug, Okkie van Dalen, Michail Radijevic, Tijne Philips, Kaya Akar, Safa Exus, Paulo Tsaros en Tom Korderenk. En er is nu een terugkopbal van Tijne Philips op onze keeper Nick van Dijk, voordat de voorhoede van Germania gevaarlijk kan worden. En wordt er dus nu uitverdedigd via de rechtervleugel, via Marij Plug. Die geeft de bal voor, maar weer in de voeten van een speler van Germania. Dus dat loopt op niks uit. Er zijn nog wat bijzonderheden te vertellen. Allereerst gaat het over Theo Letjes. Theo Letjes die heeft afgelopen de 29e zijn 57e verjaardag mogen vieren. Hij is al 30 jaar al speler van de G1 en de laatste tijd van de G2. Hij mocht meedoen afgelopen wedstrijd tegen de Braak uit Helmond. En dat werd dus een afstraffing van Jeroen. En gingen ze dus met 11-0 onderuit. Maar nou even de verjaardag. Theo is 57 geworden en hij heeft een geweldig cadeau gekregen met zijn verjaardag. En dat was een helm.
0: Oh.
1: Een fietshelm.
0: Kijk.
1: Dus Theo, die mag je voorlopig niks, hè, ondanks dat hij 57 is. En dan gaat terug weer. Nee, ik krijg net de bal niet. En het, die dan hoort schreeuwen, dat is onze aanmoediger Chris Peters. Die gaat de hele tribune door. Maar goed, dat was dus voor Theo een heel welkom geschenk. Als je dus valt, dat je dan in elk geval je hoofd een beetje beschermd is. Dus ja. Was je ook heel blij mee.
0: Kan hij veilig naar het sportpark?
1: Ja, zo is het. Nog even de doelpuntenmarkt van vorige week wil ik nog even zeggen. Dat was Marij Plug, dus de jonge speler, 20 jaar. Dan was het veld om Korderenk en Michailo Radijevic. En in de tweede helft een geweldige kogel van Jules Schouwberg. En het is ook de eerste helft waarin gespeeld wordt, is dezelfde opstelling dan in Arnhem. En in de tweede helft zullen bijvoorbeeld Jules Schouwberg, die ook weer zijn schitterend doelpunt maakte en de wedstrijd daarvoor ook twee keer scoorde, zal dan in de team komen. Dus we zullen het allemaal zien. Dus tot dit moment, hoe zit het nou? Ja, een kwartier spelen. Ja, en eigenlijk nog geen kans geweest. Het is, als er stand gelijk is, dan moet er verlengd worden. Dat is altijd met dit soort wedstrijden.
0: Ja.
1: Is het na afloop dan nog gelijk, dan is het penalties. Dus we zullen het zien. Vorige week was Germania vrij. En heeft Olympia dus wel gespeeld. Nu gaat Michail Radijevic en die gaat weer naar Plug en krijgt de bal terug. Michail Radijevic voor de pot. Tom Gladderink voor. En via een verdediger Want de bal gekraakt en zo in handen van de doelman van Germania. Dus dat was eerst een hele mooie kans voor Olympia. Maar goed, 15 minuten 0 tegen 0 hier in Groesbeek.
0: We gaan het volgen, Maaijes. Bedankt. Zo dadelijk gaan we naar terugblik van de wedstrijd MAV Fortissimo gisteravond hier in Milmaijes nog. De Chicory Tip met Son of My Father.

0: Eindelijk de laatste wedstrijd voor MHV dit seizoen. De wedstrijd tegen Fortissimo voor lijfsbehoud was in het heenduel al gewonnen met 11 doelpunten verschil. Zaterdagavond werden de dames uit Koten wederom op een nederlaag getrakteerd. 24-19. We staan even met Lieke van Baal. Lieke, wat is er aan de hand?
1: Ja, we blijven in de Eredivisie.
0: Ja, ik kijk even naar jou. Jouw hand.
1: Oh, mijn hand. Die is gebroken.
0: Ai, ai, ai. Wanneer is het gebeurd?
1: Tijdens de eindwedstrijd bij PSV.
0: Oh, je hebt wel de hele wedstrijd meegedaan.
1: Ja, in de begin tweede helft gebeurde er iets. En ik zei al meteen, ik denk dat hij gebroken is. En toen zei iedereen, ja, daar hebben we geen tijd voor. Toen zei ik, ja, dan nog even niet.
0: Jullie blijven in de Eredivisie. Ja, geweldig toch,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, echt heel fijn. De meiden, we hebben er met z'n allen heel het seizoen natuurlijk alles aan gedaan om in de Eredivisie te blijven. In het begin van het seizoen haalden we niet per se de resultaten die we wilden halen. En je ziet dat in 26 zijn we eigenlijk echt sterk gaan handballen. Jammer dat we het niet meteen tegen PSV afmaken, maar de meiden hebben het echt keihard gewerkt. Het was een lang seizoen, maar we hebben het volgehouden gelukkig.
0: 6 punten vorig jaar, dit jaar 12 punten, een verdubbeling. Zit het er nog een keer in?
1: Ja, ik hoop dat we volgend jaar met nieuwe energie weer nieuwe stappen kunnen maken. Dat zou heel fijn zijn. En we gaan het weer meemaken wat we allemaal wat er gaat gebeuren. En welke veranderingen het team kan plaatsvinden door andere coaches, andere trainingen. Ja, we gaan het meemaken.
0: Iemand die het niet meer mee gaat maken is Meike Wegen. Ze stopt met handballen op hoog niveau. Na heel veel wikken en wegen komt er dan toch een laatste wedstrijd. 5 weken geleden had dat al gekund, maar ja, nu is echt de laatste, Meike.
2: Ja. Het was leuker geweest als het toen al klaar was. Dat wel, maar de knop omgezet. We weten dat we door moeten. En dan maken we het maar op een mooie manier af.
0: Heel veel jaren in Dames 1. Ze wisten niet hoe lang. Wat denk je? Hoeveel jaren?
2: 12 jaar volledig, volgens mij. En dan 1 jaar jeugd en Dames 1 gecombineerd.
0: Wat zijn de mooiste momenten?
2: Het allermooiste is promotie naar de Eredivisie, absoluut. En ook in 2019 zijn we kampioen van de hoofdklasse geworden. Daar hadden we ook hard voor gewerkt en dat was ook één groot feest. Maar 2 jaar geleden, die 4 mei 2024, die was voor in de boeken, die was geweldig.
0: Ja, die onthoud je wel.
2: Absoluut. En ook 2 jaar Eredivisie, ja, wie kan er nou zeggen dat je in zo'n klein dorp als Meel 2 jaar het hoogste niveau speelt. Ja, was mooi.
0: Zwart gat, val je nu in?
2: Ik denk dat ik het in ieder geval de eerste weken heerlijk ga vinden. Gewoon even helemaal niks. Even het lichaam rust. Maar ik kan niet stilzitten, dus we gaan zien wat het wordt. Wel een handbalgat, maar ik kom graag hier. En ik denk dat ik er vaak genoeg te vinden ben om te kijken. Ja.
0: Het blijft een groen hart.
2: Absoluut.
0: Dan nog even naar de coaches. Kira en Lara Gommans. Nou Lara, we hebben het hele land een beetje doorgekrost, maar je hebt het toch weer geflikt. MHV in de Eredivisie volgend jaar.
3: Ja, halleluja. Zo, het was een lange, heftige rit dit jaar. Maar ik denk dat we gewoon prima gepresteerd hebben door het op deze manier af te maken. En inderdaad, MHV in de Eredivisie volgend jaar.
0: Ja. Netjes, deze wedstrijd was dan eigenlijk wel het minst spannend, denk ik, hè, van het hele seizoen.
3: Ja, ergens wel. En ergens had ik gehoopt dat we er toch nog een potje van konden maken. Omdat je natuurlijk je laatste wedstrijd speelt voor een volle tribune. Maar ja, we weten ook dat het einde nadert. En dat je de vorige week gewoon dik gewonnen hebt. En dat je het eigenlijk een beetje uithandbalt. Dus kwalitatief was het niet een van onze betere wedstrijden. Maar goed, je sluit hem wel op een leuke manier af, denk ik. En het resultaat is dan het belangrijkst.
0: Ja, jij staat vaak langs de kant alle aanwijzingen te doen, om het zo maar te zeggen. Ja, jij bent al een beetje rustig op de achtergrond.
4: Ja, dat moet ik wel, want als ik net zo doe als zij, dan staan de meiden denk ik ook op hol. Nee, ja, daar is gewoon onze rolverdeling. We hebben van tevoren afgesproken, ik ben meer bezig met de meiden op de bank en de kleine dingetjes daar. Want als we allebei staan te schreeuwen, dan wordt het heel druk, denk ik.
0: 4 jaar MOV, ja. Wat zijn de mooiste momenten?
3: Ja, promotie naar de Eredivisie vind ik echt het mooiste moment.
4: Jawel. Ja, wel. Maar we hebben hier wel ook echt... Ja, daarna hier, toen we wonnen van Quintus, toen eindelijk alles op zijn plek viel, dat vond ik ook heel mooi. En die 2 wedstrijden tegen PSV vond ik ook echt heel vet.
3: Ja, waren ook mooi.
0: Ja, de laatste.
4: Ja, de promotie was natuurlijk wel echt bizar. 2 weken feest, want dat week was feest. De week daarna was de laatste wedstrijd hier, die wonnen we ook nog. Toen was het ook enorm feest. Ja, dat was wel bizar om mee te maken, ja.
0: Nu stoppen jullie hier, hè? Jullie gaan naar, ik moet even kijken, HMC uit Raamsdonkveer. Nu had je het vorige week van ja, die eerste divisie, die aanvallen duren zo lang. Tweede divisie, ja, wat ga je tijdens een aanval doen? Kop koffie drinken?
3: Nee, wij gaan gewoon zorgen dat onze aanvallen zo efficiënt en zo snel worden dat een tegenstander weinig tijd heeft om koffie te drinken. Ik denk dat we daar ook de groep hebben die een beetje hetzelfde spelletje wil spelen als dat we hier bij MAV hadden. We hebben daar nog wel wat werk aan de winkel, maar goed, dat is weer een leuke nieuwe uitdaging en van onderaf aan beginnen met bouwen. Dus zullen wij het tempo eens even een beetje op gaan schroeven in die tweede divisie.
0: Talentjes worden doorgestuurd aan Mil?
3: Nee, die houden we zelf. Ja. Totdat we zelf in de Eredivisie weer tegen MAV uitkomen.
0: Jij bent altijd eerste coach. Is er niks voor jou? Een eigen team trainen?
4: Nee. Wij weten goed, wij kunnen heel goed samenwerken. Daar konden we al toen we nog in het veld stonden. Ik doe wel ook alleen, want ik doe ook de handbalschool en ik heb hier ook twee jeugdteams gedaan de afgelopen jaren. Dat vind ik heel leuk om alleen te doen, maar ik hoef niet in mijn eentje ergens naar de tweede divisie. Nee, dat doen we liever samen.
0: Wat neem je mee vanuit Mil?
3: Heel veel ervaring. Heel veel leuk, maar ook ervaring in negatieve zin. Ja, dat klinkt heel gek, maar we hebben natuurlijk ook diepe dalen gekend. Zeker vorig seizoen, het eerste jaar in de Eredivisie. Waarbij we echt geregeld weggeschoten werden. Ik denk dat we daar ook wel, de manier waarop we daar met z'n allen sterker uit zijn gekomen. Ja, dat zijn zeker dingen die we meenemen. Ja. Vooral een heel trots gevoel.
0: Wat zit er nog in het vat voor het team?
3: Ja, ik denk heel veel. Ik denk dat we 2 jaar op rij ons weten te handhaven in de Eredivisie is een prestatie op zich. Het team is nog steeds heel erg jong. Mike stopt nu. Maar we maken grapjes over wie nu de oudjes zijn. Want ik vind de oudjes nog steeds piepjong. En als je vandaag kijkt, ja, Lotte en Plien, die allebei nog... Ja, Lotte is zelfs nog C-jeugd, die allebei een doelpuntje meepikken vandaag. Ja, dat is alleen maar werk voor de toekomst.
0: Dus het komt wel goed hier.
3: Dat weet ik zeker. En mijn dochter komt eraan, hè? Dus dan zijn we over een paar jaar zitten we weer gebakken.
0: Ja. Daar zullen we nog zeker 1 jaar of 10 op moeten wachten. Tijd voor de zomervakantie. De nieuwe competitie start begin september.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, we gaan naar Olympia 18, Marius Verkuijlen.
1: Ja Peter, we zitten hier inmiddels in de 27e, 28e minuut. En het is nog steeds 0 tegen 0. Er zijn enkele sparen van de kant geweest. Ja, daar is het voornamelijk spel op het middenveld. Heel rustig voetbal, rondspelen van de kanten. Dus ja, daar komen er ook geen kansen. Ze zijn als dood dat ze een doelpunt tegenkrijgen. Maar goed, daar komt dan nu een aanval. En het is Michal Radijevic. Nee, het is een corner die daar de verdediger was nog net voor de bal bij gevaarlijk kon worden. En tot corner verwerkt wordt. En het is dan de eerste corner voor Olympia. Germani heeft twee met geleden een corner gekregen. En nu vlucht de scheidsrechter af voor de hitte. We gaan eerst, voordat we de corner nemen, even wat drinken.
0: Kijk, jij ook? Dus,
1: nou, ik heb net lekker appeltje gegeten, dus dat kan er ook van worden.
0: Oké, appeltje voor de dos. Nou, dan komen we straks weer terug bij jou, Maaijs. 0-0 nog steeds en een drinkpauze voor beide teams.

0: We gaan naar Vieringsbeek, want ook daar moeten ze helaas na competitie voetbal spelen. Martin Acht aan de telefoon. Martin, hoe is het daar?
1: Ja, inderdaad. Ik druk hier nu de knop in voor de wedstrijd. En die is nu begonnen. Het is een wedstrijd in de na-competitie. Ja, goed. Deze wedstrijd heeft nog wel wat goed in de aarde gehad wanneer die gespeeld zou worden. Want zoals bekend is, het is weer een groot internationaal toernooi bij de verlading. Dus er moest nog flink wat onderhandeld worden wanneer die wedstrijd gespeeld werd. En dat was dan helaas voor het toernooi eigenlijk vanmiddag om 2:30. Dus, en deze wedstrijd is hier nu aan de gang en doorgezet door scheidsrechter Bram van Dongen uit Weert en zijn beide assistenten. Ik stel eens even kijken, de heer Raymond Kander uit Beek en Wim van Duren uit Echt. Dus nee, goed, Verlading helaas genoodzaakt om de degradatie na competitie te spelen. En de Sparta 18 de promotie voor de competitie te spelen. Dus nee, hier zal alles aan gelegen zijn om hier te winnen. Het gaat hier nu niet om 3 punten, het gaat hier gewoon om winst. En dan houdt in dat Verlading van de 3 finales die er gespeeld moesten worden, eigenlijk 6 zijn geworden. Dus, en dat doet de interim trainer eigenlijk met ja, nou genoeg dezelfde opstelling. Alleen helaas, Bram Jacobs is vorige week met een lichte hersenschudding achter moeten blijven in de kledingkamer. Hier gaat Verlading erop buiten op Tim Martens die de bal in de 16. Hij schiet hem gewoon in de handen van de doelman. Dat was de eerste kans voor Verlading. Maar goed, wat ik zei, dat doet Verlading eigenlijk. Ja, wat ik, met Bram met Jacobs helaas niet aanwezig. Hij zit wel op de bank, maar of hij kan spelen, dat is maar een vraag. En voor de rest is het eigenlijk Bono Barthe in het doel. Achterin staat nu centraal Lars van Preek met Rens Peters ervoor. En Steven Wassenaar en Jens Biersegers op de flanken. Voor middenveld Marco Daniels, Vincent Buijs en Sam Jansen. En voorin Tim Martens, Nino Jansen en Teun Verberg. Deze zullen het moeten doen. Hier krijgt Verlading weer een foute inspeelbal van de verdediging van Sparta. Dus je wordt een flinke charge gemaakt op Nino Jansen. Maar goed, Nino zal wel door kunnen. Nino is niet van het gemieper en het gemaker. Dus bij ons is het wie uitdeelt moet hem ook kunnen incasseren. En dat is bij Nino wel het geval. Dus nee, hier eigenlijk toch wel een druk sportpark. Het toernooi gaat gewoon door. Dus de mensen die er zijn internationaal kijken hier natuurlijk met verlangen uit naar deze wedstrijd. En we zullen zien naar 88 minuten, want we hebben 2 minuten gespeeld, wat het eindresultaat is voor Verlading.
0: Ja, inderdaad. Dankjewel voor zover, Martin. En tot later 0-0. Dus ook nog steeds dus bij Volharding tegen Sparta 18. En dan gaan we naar Mil, want Juliana Mil die mag weer spelen voor promotie. En dat twee finales zijn het dan. De eerste tegen Metrik hier in Mil.
2: Ja, die moet in ieder geval als eerste gewonnen worden. Dus want wanneer je dus dat niet doet, ja, dan ben je eigenlijk al gezien. Kijk, dus de opdracht is gewoon heel helder. Hier zou vanmiddag gewonnen moeten worden. Wil men dus zich houden dus op de promotie dus naar de 3e klasse. En dus van Juliana is ook heel sterk begonnen. De scheidsrechter dus begon al een minuut of 3 voor 2:30. Die dacht bij zichzelf, ja, het kan maar gebeurd zijn. En het gaat er behoorlijk fel dus aan toe met de inzet van Van lijf en leden wordt er ooit ingegooid. Met name daarachter is het Gijs Tonen die daar dus de handen vol heeft. Ja, hij is zijn vaste maatje daarachter kwijt. Dus Kevin Dussemaker die van de week dus zeer ernstig geblesseerd raakte dus op de training. En dat hij dus van misschien het komend seizoen, maar waarschijnlijk komt hij dit jaar dus niet meer in actie. En dat is toch wel een aderlating van Juliana. Want dus van achter Kevin Dussemakers was een zekerheidje in de defensie en op meer voetballen van, om het jargon maar weer te gebruiken, dus van die lullen poetsen. En daar was hij een meester in. Maar de opstelling. Juliane start met Rens van der Hoven achterin, Gijs Tonen en Stan Peters. En dan het middenveld Casperine, Tom Heerbaert, Justin Jacobs. En de voorhoede dus Wes Verweijen, Luc Kantine, Bas Kremers en Andy Veld. Gewoon een 5-mans voorhoede. Ik vind het heel dapper dus dat de trainer dus daaraan wil. En in het doel van Tim Kersten dus toch een vertrouwde sluitpost bij Juliana. Ja, wedstrijd golft op en neer. Misschien de betere kansen toch voor Juliana geweest. Want de keeper van Metrik heeft al twee keer echt goed handelend opgetreden. Dus daar om Juliana van de score af te houden. Maar ja, alles dus wat tegen zal worden, die tellen allemaal niet. Maar de wedstrijd is aan de gang. En we zijn hier dus snel in de tiende minuut en de stand is hier nog steeds 0-0.

0: Could You Be Love, Bob Marley en de Wailers. Straks in de laatste uur gaan we naar de hockeyheren van Boxmeer. Zij kunnen gaan voor promoties. Als ze deze wedstrijd winnen, dan kunnen ze volgende week promotie veiligstellen. We gaan eerst naar de dames van Vendraai, want we hebben ook nog een laatste wedstrijd van de dames. En zij moesten tegen MEP. Alles verloren, één keer gelijk. Wat komt erbij, Gerjan?
1: Ja, we hebben een super afsluiting kunnen bewerkstelligen vandaag. Wij moesten inderdaad uit tegen Bokstel, MEP en Bokstel. Uh-huh. Vorige keer dat we tegen hun speelden, hadden we werkelijk geen enkele kans. Volgens mij 6-0 verloren. Dus wij gingen erin van, nou, we gaan het proberen. We moeten alles op alles zetten. Bokstel staat 7e met 23 punten. Nou, Vendraai laatste met 1 puntje. Dus het verschil heel duidelijk. Ook eens een keer een aantal geblesseerden, nog wat zieken. Dus we waren maar met 2 wissels minder, met 14 personen. Maar normaal gaan we 16 man het veld in. En de meiden hebben gewoon een super pot gespeeld. We hebben gevochten voor elke meter. We kwamen in het eerste kwart 1-0 voor. Die hebben we vast kunnen houden, ondanks dat we denk ik wel 6-7 strafcorners tegengekregen hebben. Hebben we die 1-0 vast kunnen houden tot de rust. Nou, in de rust hebben die meiden flink de verlangs gekregen van de coach. Dus die kwamen heel fel uit de startblokken. En helaas was het binnen 20 seconden lag hij bij ons in het net. Dus was het 1-1. Mm-hmm. Dus werd het extra zwaar. Maar we bleven Vendraai, die meiden bleven doorvechten. En toen kregen we in de vierde kwart kregen we strafcorner die we niet scoorden. Maar op een of andere manier kwam hij toch naar de hand bij een speelster. Die in één keer uit kon halen van de randcirkel. En die vloog er fantastisch mooi in. Dus we stonden op het eind in één keer 2-1 voor. Kijk. En MEP ging alles op alles zetten. Die ging 6 minuten voor het einde de keeper eruit. Dus met 12 man. Er werd geschreeuwd en gejoeld en er werd aangevallen. Volgens mij hebben we stand gehouden. Dus we hebben met 2-1 gewonnen de laatste wedstrijd.
0: Mooie afsluiting. Ondanks natuurlijk de degradatie die er wel al lang in de lucht hing natuurlijk. Maar,
1: ja, waren twee wedstrijden geleden al gedegradeerd. Ja, we konden nog niet meer handhaven. Dus we zijn nog steeds duidelijk de laatste in de pool. Maar het is gewoon heel lekker om met een winstpartij af te kunnen sluiten. Een heerlijk gevoel.
0: Heerlijk. Volgend jaar natuurlijk een trapje lager dan weer. Veel geleerd denk ik dit jaar. Wat verwacht je volgend jaar?
1: Nou, ik denk in de tweede klasse dat wij daar thuis horen. Dat is niet zo dat we nu in één keer daar sowieso bovenin meedraaien. We willen volgend jaar gewoon netjes in de tweede klasse meedraaien. We raken 3 basisspeelsters kwijt en we zaten al krap. Dus we moeten nog wat aanvulling bij krijgen. Dus volgend jaar wordt een jaar met een iets aangepast team. Waar we netjes mee willen draaien in de tweede klasse. Wat ook een hartstikke hoog niveau voor Vendraai is. En waar we heel trots kunnen spelen volgend jaar.
0: Ja, dus, maar goed. Goede afsluiting. Nu nog terug naar Vendraai en daar nog iets doen? Of?
1: Nee, we gaan nog wel een teamafsluiting doen. De meiden gaan over 2 weken met snallen naar België toe. En dan gaan we afsluiten met een barbecue bij de huidige coach. En dan sluiten we dan nog een keer heerlijk af.
0: Oké. Wens ik jou een fijne vakantie, Gerjan. En wij spreken volgend seizoen hopelijk weer.
1: Zeker, dank je.
0: Oké, dankjewel. Gerjan van Alst, hockeydames uit Vendraai. Eerste overwinning dit seizoen in de laatste wedstrijd. Ze waren al gedegradeerd in die eerste klasse, maar toch een mooie afsluiting. Dus zo dadelijk gaan we weer naar het voetbal. Eerst naar een plaat van Dr. Alban.

0: Dr. Alban. We volgen de drie wedstrijden vandaag in de na-competitie. Het staat nog overal 0-0. Dat zijn echt wel van die 0-0 wedstrijden. Is dat ook zo'n 0-0 wedstrijd in Groesbeek, Marius?
1: Nee.
0: Oh, nee.
1: Er is zojuist gescoord door Germania. Het was een paar ballen die dus over de verdediging van Olympia heen werden gelepeld. En op een gegeven moment kwam de bal dan toch goed terecht bij een... Bij een speler van Germania. En lepelde die de bal weer hoog in het doel. Robert of Tijmen Philips die probeerde de bal er nog met een valruksier eruit te halen. Maar de bal verdween hoog in het net. Dus dat was in de tweede minuut van de blessuretijd. Was dat 1 tegen 0. En we zijn inmiddels hebben nog wat tijd gehad met drinkpauze en zo. Mm-hmm. Dus we zitten nu al in de vierde, vijfde minuut. Maar goed, Germania is dus op 1-0 voorsprong gekomen. En Olympia mag aan de bak. Scheidsrechter kijkt wel op zijn horloge. Ik denk dat hij zo af gaat fluiten. En dat we dan in de tweede helft Sjoerd bijvoorbeeld erin gaan krijgen, die ook de vorige week een schitterend doelpunt. En je hoort scheidsrechter fluiten.
0: Ja.
1: Het is inderdaad een ruststand van 1 tegen 0 hier bij Germania tegen Olympia.
0: Ja, oké. Okay. Tot de tweede helft.
1: Bij die andere is er allemaal 0-0?
0: Ja, bij de andere wedstrijden is er nog 0-0, want die zijn wel om 2:30 begonnen. Tenminste, Volharding en Juliana Mil. Maar dan gaan we zo dadelijk weer mee schakelen, Marius. Dankjewel. Ja. Voor zover.

0: Dua Lipa, we gaan naar Martin achter in Vierlingsbeek. Martin, nog steeds 0-0.
1: Ja, inderdaad, hier nog steeds 0-0. Verhaling is naast zich op zoek naar de 1-0. Alle drie de voorhoede spelers die hebben toch al een kansje gehad. Dus we zijn eigenlijk in afwachting op het eerste doelpunt van de Rood-Witte. En Sparta 18 zet er eigenlijk weinig tegenover. Dus wat dat betreft gaat het lekker voor de Rood-Wit. Alleen de doelpunten die ontbreken nog hier. En ik moet zeggen, ik heb even rondgekeken hier. Het is hier aan de vier zijdes van het veld toch lekker druk. Dus mensen zijn massaal vanuit Vierlingsbeek of vanuit Zevenum. Deze kan er komen om toch wel voor beide elftallen, voor beide verenigingen. Een belangrijke wedstrijd, zowel voor de Vierlingsbekenaren als voor de mensen uit Zevenum. Dus, maar goed, dat wil nog niks zeggen hier. Wie er wint, die is nog ronde velden, dus er zal nog een hele weg om af te leggen. Maar vooral gaat het eigenlijk wel voortvarend voor Verhaling. Maar de stand op het scorebord is helaas nog steeds 0-0.
0: Penningmeester is wel tevreden vandaag?
1: Ja goed, de penningmeester zal nu wel tevreden zijn even ook, met het toernooi en wat hier speelt. En natuurlijk het weer speelt allemaal mee voor Verhaling. Dus voor de penningmeester is het natuurlijk al geslaagd. Nu hoop ik voor de toeschouwers en de selectie en alles ook. Dus, maar we wachten af.
0: Dankjewel. 0-0 nog steeds dus tussen Volharding en Sparta 18. Gaan we naar Jan van der Wiel.
2: Ja, ook hier een heel tevreden penningmeester. Maar ja, daar draait het vandaag niet om. Het draait vandaag dus om de punten. Ja, de wedstrijd is 26 minuten oud. En als je in kansen en bijna kansen dus moet redeneren, dan denk ik dat Juliana misschien wel de beste kansen heeft gehad. Maar van de andere kant is zo, de ploegen houden elkaar redelijk goed in evenwicht. En de counters van de tegenpartij van Metrik, dus die zijn gevaarlijk. Hebben toch een aantal snelle jongens daarin lopen, dus die elkaar weten te vinden en de bal maar twee keer hoeven te raken of drie keer. En ze zijn aan de rand van de 16 en ja, dan is het natuurlijk wel opletten geblazen. Maar de stand is hier nog steeds dus 0-0 en echt grote kansen zijn er dus nog niet geweest.
0: Dankjewel Jan, komen we zo dadelijk terug naar nieuws en de reclame en deze plaat van Ellen Clark.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame? Drukwerk, glasfolie,
2: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
1: DM Printmedia in Malden maakt
3: het. Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
4: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 3 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Boxenzin en dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Het programma met sport, nieuws en actualiteiten uit deze regio. Omroep Venraai, Maasland Radio en Omroep Land van Kuik presenteren Zondagmiddag Live. Peter van den Oever.
1: Het tweede uur Zondagmiddag Live met natuurlijk het een en ander aan na-competitievoetbal. We volgen de wedstrijden Germania tegen Olympia 18. Ruststand is daar 1-0 voor Germania. En de wedstrijden die om 2:30 zijn begonnen, die hebben een prilstander bij de volharding tegen Sparta 18 en Juliana Mil tegen Metrik. Dit uur verder nog korfbal. De Pielkorf had een wedstrijd vandaag en moeten zich nog veilig spelen. Want het kan eigenlijk nog alle kanten op. Directe degradatie. Ofwel, moet ik zeggen? Ofwel nog play-offs of play-downs. Dat is allemaal nog mogelijk. En we gaan eens even kijken. Jan van de Wiel hangt en volgens mij is er net gescoord, Jan.
2: Ja, maar er is koud 20 seconden geleden is er gescoord. Het was een vrije trap van zo'n 40 meter dus van op de linkerflank van het veld. Maar die bal die werd keurig netjes doorgekopt door Andy Veld. Want die knikte die bal binnen en daarmee lijkt Juliana hier overigens zeer verdiend hier met... Zeer verdiend hier met 1 tegen 0. Maar dus van, dan komt er tenminste leven in de brouwerij. En Juliana heeft wel betere kansen gehad. Maar ja, dit keer trof Andy trof doel. Het was een vrije trap die precies op maat in de 16 viel. Tussen de boot van spelers wel redelijk. En die veld, de kleinste man denk ik van het veld. Dus die het meest doeltreffend was. En hier wordt het te goed is. En die net bezig was. Dus van wordt hier een kans van de... Oh, en hier een schot op doel bij Metrik. Die kiep was van nauwernood kan keren. Ja, Juliana blijkt er zin in te hebben. Dus van... Ik neem met jullie goed vind de corner even mee.
1: Zeker.
2: Dus die daar dus uit ontstaat. Want in alle hectiek van valt dan een doelpunt. En dan valt dan misschien ook wel precies op het juiste moment. We schrijven de 40ste minuut van de wedstrijd. En dan is het doordrukken geblazen. En de tegenstander niet freewheelend naar de rust te zien gaan. Maar... Stand hier nog steeds op. Stand is hier dus 1-0 in het voordeel van de thuisploeg.
1: Dankjewel Jan. 1-0 dus voor Juliana Mil. En zo dadelijk gaan we ook even schakelen met de andere twee wedstrijden. Olympia 18 natuurlijk tegen Germania. Een uitwedstrijd en volharding speelt tegen Sparta 18. Laten we eerst even plaat draaien. En daarna gaan we een rondje velden doen.

0: dan toch heel even deze weg draaien. Want we hebben Martin Achten paraat bij de microfoon. Martin, nog steeds een 0-0 stand, denk ik.
1: Inderdaad, nog steeds 0-0. Verhaling breidt de balbezetheid toch wel iets verder uit. Maar tot echt grote kansen. Ja, misschien het schot wat boven op de lat van de doelman van Sparta 18 viel. Van Frits en Buijsen. Maar voor de rest, ja, veel balbezit op het middenveld. Rond de 16 van Verhaling. De melden van Zevenum, die trekt zich massaal terug. Dus, maar goed, hier met staat 39 op de klok. Maar ik had eigenlijk wel verwacht dat we een drinkpauze zouden krijgen. Maar nee, deze wedstrijd gaat gewoon. De eerste helft wordt hier gewoon continu 45 minuten doorgespeeld. Dus je krijgt de Verhaling weer ingooi op de speelhelft van Zevenum. Ja, ze dachten dat het speelhelft van Sparta was, maar de scheidsrechter stuurt ze toch terug naar hun eigen helft. En hier komt Sam Jansen, die eigenlijk wel veel in balbezit komt, samen met Marco Daniels, die eigenlijk de creativiteit op het middenveld moet gaan brengen. En om Darte Martens, die nu in balbezit komt, in stelling te brengen. En misschien het balletje hoog op het hoofd van Nino Jansen proberen te krijgen, wat eigenlijk in de laatste paar wedstrijden toch wel altijd lukte. Dus. Maar goed, Sparta 18 voetbalt compact rond de 16 meter. En je krijgt Verhaling. Nou, we zullen deze vrije trap misschien even mee kunnen nemen. Ik denk een metertje of 20 van de doelman van Sparta 18, Yannick Vullings, die de muren klaar gaat zetten. Er toch wel wat lengte bij de melder uit Zevenum. En 1, 2, 3. Een muur van 5 komt er. En daar staan Vincent Buijsen en Marco Daniels voor klaar. Ja, goed zeggen, maar het is voor een linkspoot en een rechtspoot, alle twee. Ik verwacht dat Marco Daniels deze bal gaat nemen. Het zou misschien verrassend zijn als Vincent het zou doen. Maar goed, de trainers zullen hun huiswerk ook gedaan hebben. De heer Bram van Dongen, die de wedstrijd overigens goed onder controle heeft, geeft de bal vrij. En we zullen zien, het wordt Vincent Buijsen die via het hoofd van de speler van Zevenum en weer een corner, want die heeft Verhaling ondertussen een stuk of 6 gehad. Wat eigenlijk, ja, eigenlijk niet veel van kwam. De luchtmacht van Verhaling gaat ook weer mee. Nino Jansen, Lars van Treek, Rens Peters, Teun Verberg, die toch wel wat lengte hebben. En dan houdt in dat Marco Dania zich een beetje wat terug laat zakken rond de 16. Om die afvallende bal. Hier komt de bal, Teun Verberg. Hij krijgt wel een kans, maar hij krijgt hem bovenop zijn hoofd aan de bal weer.

0: dat doe je ook. Kijk, hier de grensrechter wacht voor doeltrap en de scheidsrechter geeft een corner. Dus ja, laten we maar hopen dat de scheids het goed had. En deze wordt genomen door Marco Daniels. Van de andere kant misschien dat het wat beter gaat. Hier, keeper van Sparta zit er bij met zijn vuisten. Dus die kunnen nu hier razendsnel uitbreken. Maar nee, Sam Jansen heeft het toch wel onder controle hierachter. En dus krijgt zelfs nog een vrije trap mee. Nee, hier net voor de thee, een minuutje of vier voor de thee, nog steeds 0-0.
1: Maar geen drinkpauze, ook niet voor jou dan?
0: Nou, ik heb hier een flesje water bij me staan, dus... schijnbaar is het, het waaitje nog wel wat. Schijnbaar is het toch niet nodig om een drinkpauze in te lassen. Het geeft ook maar allemaal onrust. En ja, goed. Ik denk dat ze daar lekker een kopje thee en dan weer de vijf. Hier komt een voorzet, weer een corner voor Verlading. Die bal gaat richting het spoor. Dus die zullen de vrijwilligers morgen... Ik ben bang dat die vrijwilligers morgen eruit ergens uit moeten vissen. Dus nee, hier nog 0-0 en laten we hopen dat het toch een keer het doelpuntje wat gaat vallen, wat Verhaling toch wel recht op heeft.
1: Oké, dankjewel Martin voor zover. Wij gaan nu wel naar Maywood. We kunnen zeggen Juliana Metrik bij rust aangekomen 1-0. Andere tussenstanden in de vierde klasse, Heijen Vorstenbos 1-0 en Brandervoort Agatus 1-0. Zo dadelijk gaan we naar Maaiers Verkuijlen, want die zit bij Germania Olympia 18. Eerst dus Maywood, Lady Night.

0: Late at night. We gaan naar Marius Verkuijlen. We hebben hem weer te pakken, want hij zit bij de tweede helft Germania tegen Olympia 18. Het was 1-0 voor Germania. Kan Olympia die gelijkmaken maken, Marius?
1: Ja, dat hopen we natuurlijk. Er komt nu een wissel. Nummer 3 komt erin voor Olympia. Dat is even kijken. Lex Evers en nummer 4 gaat eruit. Jochem Vloed. Het zijn allebei jongens van 2007. Dus dat zijn nog echt jongens. Mm-hmm. Ja, het is nog steeds 1-0. En er was een reuze kans voor Germania op de 2-0. Dat kwam Olympia heel goed weg.

0: ja, sindsdien ja, zijn de partijen weer een beetje aan elkaar gewaagd. En ja, echte doelrijpe kansen zijn er nauwelijks. Is die Kornerijk aan de bal gaat aan de gele kaart krijgt. En dat is een gele kaart voor de nummer 34. En dat is de senior van Germania. Hij draagt zijn nummer met trots 34, want hij is van 1992, dus dan is hij 34 jaar. Dus daar zal hij wel speciaal aan gevraagd hebben. Dus ja, vrije trap voor zo'n Olympiatime Fielders achter de bal. Dan komt er een crossbal weer op Okkie van Dalen en dan gaat het breed naar onze nieuwe speler, de nummer 3, Lex Evers. Dan zelf, de bal wordt weer verspeeld aan de verdediging van Germania. Dus ja, we zitten nu een kwartier in de tweede helft. Nog een half uur te gaan en voorsprong van 1-0 voor Germania.
1: Dankjewel, Maaiers. 1-0 dus nog steeds voor Germania. De andere twee wedstrijden die we volgen zijn bij de rust aanbeland. Juliana Mil staat voor met 1-0. Tegen Metric en even kijken. Volharding natuurlijk staat op 0-0 tegen Sparta 18.

0: We gaan weer terug naar Groesbeek, want we hebben Maaiers Verkuijlen. Maaiers.
1: Ja, wat ik vrees is gebeurd. Als het 2-0 wordt, dan zal de wedstrijd wel gelopen zijn. En het is inderdaad zo, het was een dieptepas waarbij de spits de verdediging van Olympia handig uitspeelde. En voor keeper Niek van Dijk kwam en mooi de 2-0 scoorde in de 61e minuut. Dus ja, nu was het voor Olympia toch wel een hele zware opgave. Het was net de keeper van Germania die een tegel van Michailo Radijevic schitterend keerde. Dus ja, dat is ook weer een teken dat ze deze wedstrijd niet meer uit handen willen geven. Goed, 2-0 na ongeveer 65 minuten gespeeld.
0: Ja, dankjewel Maaiers.

welke sport je ook houdt. Wij houden je op de hoogte van alle sport in de regio. Elke zondagmiddag. Zondagmiddag live.

De rust is ingevallen bij Juliana Mil en bij Volharding. Juliana staat voor met 1-0 en Volharding staat nog op 0-0. Marius Verkuijlen zit bij de wedstrijd Germania tegen Olympia 18. Daar is de stand 2-0. We zouden nu gaan bellen met Lieke van Bussel van de Peelkorf, want daar is de wedstrijd afgelopen. Alleen, er zijn nog andere wedstrijden die van belang zijn voor de eindklassering. Dus we hebben samen even in overleg met Lieke het interview verplaatst. Nou, volgend uur, dus rond 4:15, hebben we Lieke van Bussel van de Peelkorf. Gaan we nog even naar muziek en dadelijk weer het rondje velden. Eerst Mark Ronson samen met Bruno Mars. Dit is Uptown Funk.

0: Thomas, hoorde je met Uptown Funk You Up. We gaan naar Maaiers Verkuijlen. 2-0 achter tegen Germania. Gaat daar nog iets aan gebeuren?
1: Nou, ik ben bang van niet. Het was net ook weer een kans voor Germania. En dreigde keeper Nick van Dijk geblesseerd te raken. Maar gelukkig kan hij toch weer onder de lat blijven. En komt er een kans weer vlak voor de langkant van Olympia. Dus de stootkracht en door de vele nieuwe wissels die we hebben gehad een paar minuten geleden, zie ik dat niet meer veranderen. En dat Germania hier vrij probleemloos deze wedstrijd zal gewinnen. Nu weer een blessure. Ja, en scheidsrechter staat weer meteen klaar voor een gele kaart te geven voor een speler van Germania. En dat is een blessure voor onze Tijmen Philips.
0: Blijf heel even hangen, Maaiers. Kan dat?
1: Ja, dat is goed.
0: Want we gaan even naar een doelpunt in Mil. Jan van der Wiel.
2: Ja, want hier heeft Juliana de wedstrijd helemaal losgetrokken. Dit is de 48e minuut. We zijn nauwelijks 3 minuten dus aan het spelen. En daar scoort Justin Jacobs. Was prachtig goal op aangeven. En in de 16 een volley. Dus loeihard vloog die bal net in. Keeper wist er niet eens waar hij moest kijken. Maar de bal hing in de touwen. Juliana hier op een 2-0 voorsprong.
0: Gaan we weer even terug naar Maaiers Verkuijlen. Maaiers.
1: Ja, hier is ook 2-0. Hè. Maar goed, dan in het voordeel van Germania.
0: Ja.
1: Dan ligt er Tijmen Philips op de grasmat. Het is blijkbaar toch wat ernstiger. De verzorging duurt wel enkele minuten. Dat is het laatste natuurlijk die we kunnen missen. Dus het zijn allemaal voortekenen van dat de wedstrijd een heel eind gespeeld is. Nog ruim een kwartier te gaan en dan zullen we het zeker weten. Goed, nog steeds dus 2-0 met nauwelijks nog kansen voor Olympia.
0: Oké, goed. Komen we daar nog een keer terug bij Jan Maaiers. 2-0 achter voor Olympia 18 tegen Germania. Juliana wel op voorsprong, 2-0. En zo dadelijk schakelen we even met volharding. Die zijn ook zojuist begonnen aan die tweede helft. Daar is de stand 0-0.

0: We gaan deze van John en Vangelis even terugschakelen. Want ja, je gelooft het niet. Myers had het al opgegeven, maar er wordt gescoord aan Olympiazijde.
1: En wat voor een doelpunt. Het was weer Michailo Radijevic op zijn OOS'e tour bezig. En die poeiert die bal in het net. En dat betekent dat Olympia nog steeds leeft. 2-1 met nog een minuut of 10, 15 te gaan. Dus er is weer hoop. Nog één doelpunt verschil. Nu gaat Schouwberg achter de bal aan. En wordt die bal dus weggewerkt door de verdediging van Goedbeekse bal. De bal gaat hoog de wolken in. Dus komt de bal wordt uitgelegd. Maar het is Arthur van Dalen die een rode kaart voor Akkar. Dat betekent dat Olympia met 10 man verder
0: spelen.
1: Ja, kan er Akkar moet het fout uit. Dus dat is heel zonde natuurlijk. Olympia met 10 man. We zullen zien hoe dat verder afloopt. Maar goed, dat is op dit moment de situatie. 2-1 is de stand.
0: Dankjewel, Marius. Komen we zo weer bij je terug, want we gaan weer naar Volharding. En Volharding die staat nog op 0-0. Hè? De tweede helft nu net begonnen.
2: Ja, inderdaad. Hier staan er nog 22 op het veld. En met 5 minuten in de tweede helft is het wat Sparta 18 iets meer aandringt tegenover de eerste helft. Maar Volharding, dat stond wat tegenover de Volharding de eerste grote kans weer kreeg. Voor in het geval van Tim Martens. Maar goed, ook Timmetje had het niet in de tweede helft. Dus we zien nog niet helemaal richting het doel staan. Dus beide partijen zal er iets moeten gaan veranderen, wil men. Want als je kijkt, dan heeft de scheidsrechter hier een vrije trap voor Sparta 18. Randje 16, 17 meter op een overtreding op de speler van Sparta 18. We zullen deze even kijken, meenemen. Achter de bal Tom Sprevenberg, nummer 13. Die wel wat wedstrijdervaring opgedaan heeft bij Witteros. Dus die heeft een toontje op een treetje hoger gevoetbald. En die zal deze bal waarschijnlijk gaan nemen. Er staan er nog 2-3 bij, maar deze wordt een prooi voor Tom Sprevenberg. En die zal hem een uitstekende uitgangspositie voor Sparta 18. En laten we hopen voor de rood-witte. De bal wordt nu vrijgegeven door de scheidsrechter. En Tom Sprever die loopt aan en hij schiet op de Bonaparte. Kan hem eigenlijk ten alle nood uit het doel plukken. En wordt weggewerkt door Jens Biersteker. En die gaat richting Teuvelberg. Die bal wordt onderschept door de verdediger van Sparta. En zo gaat het hier eigenlijk op en neer. En men zal dadelijk toch wel een gegeven moment moeten gaan kiezen wat het gaat worden. Want volgens de reglementen moet er nog twee keer 15 minuten verlengd worden. En er zal niemand op zitten kijken qua de spelers sowieso niet. Dus, en de coaches zullen dadelijk ook een keer wat vrij moeten geven in hun achterhoede. Dus ik ben benieuwd hoe het hier gaat lopen. Maar Volharding in het meeste balbezit, maar nog steeds 0-0.

0: whistle. En dat deed de scheidsrechter net bij Olympia 18. Rode kaart voor Olympia 18 speler. En zij staan met z'n tienen op het veld. 2-1 is het daar. En de slotminuten die gaan nu in. We gaan naar Jan van der Wiel in mail tegen de Metric. Ja, 2-0. Is het in de tas, Jan?
1: Ja, nou, in de tas. Dat is te veel gezegd. Want een paar minuten geleden toen kwam Juliana wel erg goed weg. Maar dat was dus een lop die dus van in het doelgebied belandde op de lap bij Juliana. Dus de keeper verkeek zich finaal op die bal. Maar er kwam gelukkig daarvan geen meer schade uit. Dus van, ja, zo zie je maar. Kijk, 2-0 is mooi. Maar ja, in zo'n wedstrijd is toch de 3-0 toch een doelpunt wel. Als dat valt, dan is de wedstrijd ook gelopen. Ik denk misschien nu ook wel. Maar dus in ieder geval Juliana dus die gaat verder dus waar het gebleven is. En blijft aanvallen en Metric onder druk zetten. Maar de stand hier is steeds 2-0 in het voordeel van de Blauw-Witten.
0: Juliana op voorsprong, maar wat gebeurt er in Vilingsbeek, Martin?
2: Ja, hier is ook gescoord. Alleen in de 56e minuut is Sparta 18 op een 0-1 voorsprong gekomen. Een korte corner die snel genomen werd. En die werd daarna terug ingebracht naar de tweede paal. En daar kon de speler van Sparta 18 kon vrij inkoppen. En zo staat Van Halingen wederom eigenlijk met een 1-0 achterstand. En deze is toch belangrijk, want ja, goed, wie hier verliest, valt af. En wie hier, het is makkelijk zat, wie hier verliest, speelt volgend jaar in de tweede klasse. Dus, en daar is natuurlijk alle hens aan dek voor Haring. De interim trainer Kroos Wiel Frans heeft de wissels al warm laten lopen. Want er is alle hens aan dek om zo snel mogelijk die achterstand die ze opgelopen hebben, om die weer recht te zetten in een eerst een gelijkspelletje en dan weer op op verder gaan op een overwinning. Maar het was nu hier in de minuut 60 een 0-1 achterstand voor de Rood-Witte.
0: Tegen de verhouding in?
2: Qua balbezit. Sparta 18 is wat iets feller, iets meer voetballender uit de kledingkamer gekomen. Maar als je alles bij elkaar, alle minuten bij elkaar optelt, is het wel tegen de verhouding in. Maar goed, dat telt niet in de voetballerij. Van Halingen heeft voorin te veel balverlies. De ballen die van de voet afspringen, of die net niet aankomen. Hier gaat de laatste treken met Rens Peert achterin. Ik moet zeggen, een uitstekende pot staat de voetballen. Die onderscheppen de bal onder een uitbraak van Sparta 18. De creativiteit zal toch van Marco Daniels en Vincent Buisje moeten komen. En Nino Jansen of Teun Verberg zullen de netjes moeten laten wapperen voor de Rood-Witte. Maar alsnog 0-1 achter.

0: Nog even terug naar Germania, oftewel Groesbeek. Want daar speelt Olympia 18, Maaijs Verkuijlen, slotfase. Wedstrijd nog steeds 2-1.
1: Ik
0: kan je haast niet horen, Maaijs.
1: Het is een enorme tering hier. Echt Groesbeek op zijn best, hè? Dat weet je al. No. Ze hebben feest. Het is 3-1.
0: Oeh.
1: 3-1.
0: Dan is het gebeurd.
1: Nou, het houdt niet op, hè. Ja, nou zijn ze red. Ik denk dat het nog 1 minuut te gaan is. En de verdediging van Olympia greep dus met het verdedigen mis. En kon de bal zo in het doorgeschoven worden. De keeper was er ook uit. Dus dat is 3-1. Dus ik denk zo nog een minuut te gaan. Dan wordt dus een vervelende overtreding gemaakt op Sjoerd Schelbergen. Door de invaller nummer 17. Maar goed, de wedstrijd is nu al gelopen. Ik denk dat elk moment de scheidsrechter af zal fluiten. Alhoewel er behoorlijk wat op en toe is geweest met het wisselen en blessures enzovoorts. Maar goed, de stand is 3-1. Dus dat gaat Groesbeek helemaal niet meer uit handen geven.
0: Nee. Oké, gelopen race, Maaijs dus.
1: Ja, het is een gelopen race. Krijgen ook nog een vrije trap. Sjoerd Schelbergen gaat geblesseerd. Vanaf Olympia kan niet meer wisselen. Omdat de wissels zijn verbruikt, opgebruikt. Dus Ochie van Dalen gaat een beetje moedeloos naar de bal toe om de bal voor te brengen. Ja, met een beperkt aantal spelers in de 16 meter bij Germania. Wacht nog even die vrije trap af. Dat duurt een tijd voordat Sjoerd Schellenbergen over de zijlijn is. Die heeft ook al de tijd. En valt. Daar komt de voorzet. En het is de keeper van Germania die de bal wegkomt. En nu is er helemaal een leeg veld. En de keeper van Olympia Niek van Dijk die holt naar zijn doel toe. Maar er zijn nu toch ook weer een paar verdedigers die terug zijn. En kan. Germania niet van deze gelegenheid gebruik maken om de 4-1 te scoren.
0: Blijf heel even hangen, Maaijs. Want we hebben een doelpunt nog bij volharding. Eén moment, Maaijs. Ja. Want we gaan naar Martin achter. Martin?
2: Ja, inderdaad. Ik hoor mijn collega zeggen al, het is een gelopen race. Ik durf het eigenlijk nog niet in de mond te halen. Maar volharding is op een 2-0 achterstand gekomen. En het ziet er niet goed uit voor de rood-witte, terwijl hier nu een ernstige hoofdblessure voor een speler van Sparta 18 is. En die, ja goed, dat moet eerst verzorgd worden. Maar nee, volharding, het ging weer fout en de Sparta van de aanvallen strafte het ook meteen af. En zo kijkt volharding hier tegen een 2-0 achterstand aan en werk aan de winkel voor de rood-witte.
0: Werk aan de winkel, wissels ingebracht.
2: Luc van Vliet is ingekomen voor Tim Martens en Sparta die gaat hier nu ook wisselen. Dus we zullen daar eens even in de gaten houden wat er allemaal gaat veranderen voor beide elftallen.
0: Oké, 0-2 achter Martin. Gaan we terug naar Maaijs Verkuijlen. Maaijs, einde wedstrijd bijna in zicht, denk ik.
1: Ja, het is bijna. De wedstrijd was weer een blessure. Van deze keer van Michail Radijevic. Maar goed, hij is alweer op de been. Ja, de 4-1 viel door toch. Te lang treuzelen van Germania. Dus niet. En komt de verdediging van Olympia terugkomen. En dan nog een hoge achterstand voorkomen. Ja, het kan elk moment afgelopen zijn. Volgens mij gaat de scheidsrechter nu op zijn horloge kijken en afsluiten. De stand is op dit moment nog steeds 3-1. En dat zal ook wel de eindstand worden. En mag Olympia dus zich opmaken voor de derde klas. Net als afgelopen jaar. Wederom derde klasse. En dan met als tegenstander hopelijk Dunnes en Mil en Heijen en noem het allemaal maar op. Die dus allemaal een gooi doen voor de derde klas. Maar goed, het is in de KNVB hoe dat de indeling uit gaat vakken. Maar goed, het zijn mogelijke kandidaten voor het volgende seizoen. Dunnes is in alle geval dus zeker. Doordat ze kampioen zijn geworden.
0: Ja.
1: Ik had nog één keer Olympia. Nee. Nee, dus tot zover. Nog steeds 3-1. De scheidsrechter laat het toch nog even doorgaan. Maar het kan elk moment dus afgelopen zijn. Het is een vrije trap Thomas Smits gaat de bal dus, en hij kijkt weer op zijn horloge. Hij vertrouwt hem niet helemaal, denk ik. Dus een verre trap van Thomas Smits, maar wat is heel makkelijk door de verdediging van Germania. En nu is het een handsbal van een speler van Germania. Die wilde dus de bal op zijn arm meenemen richting het doel van Olympia. Goed. Alles telt, als het scheidsrechter dat maar niet ziet. Hè?
0: Ja. We gaan, we gaan zo dadelijk even naar het nieuws, Maaiers. Maar ja. We kunnen er eigenlijk van uitgaan dat Olympia hier strandt in de na-competitie.
1: Ja, ja, het is strand in de na-competitie. Ja, de eindslag 3-1, dus dat kan bijna niet anders meer.
0: Nee.
1: Dus jammer, maar helaas.
0: Jammer, maar helaas. 3-1 dus, Olympia 18. Zo dadelijk na nieuws van 4 uur, dan hebben we het slot van vandaag. Dat is natuurlijk voor Harding, wat met 2-0 achter staat tegen Sparta 18. Juliana doet het wel goed, zij staan 2-0 voor tegen Metrik. Het slot dus van de na-competitie voor beide clubs. Hoor je dus na het nieuws van 4 uur ook dan nog het herenhockey van Boksmeer. En de Peelkorf, gaan ze het redden of niet? Dat hoor je daarna.
3: Helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in...
5: Dag Marianne.
6: Hallo Heinz.
5: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
6: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Wat zeg jij?
6: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
6: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
5: Aha, also, aanstaande zondag.
6: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: En Hullen, die mullen gewoon weg niet missen.
7: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
8: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
3: Omroep Venray.
7: Het nieuws van 4 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
10: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
11: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
10: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: het programma met sport, nieuws en actualiteiten uit deze regio. Omroep Venraai, Maasland Radio en Omroep Land van Kuik presenteren zondagmiddag live. Peter van den Oever.
1: Het laatste uur gaan we toch nog heel even naar Olympia 18, want daar is nog van alles gebeurd, maar is een slotfase. Oh, ja. Vertel maar.
2: In Groesbeek, hè?
1: Groesbeek, ja, sorry. Groesbeek, ja.
2: In Groesbeek. Er gebeurt van alles. Dus dat was hier ook zo, was het in de competitie. Dat Groesbeek met 2-0 voorkwam aan Olympia, uiteindelijk met een 4-2 overwinning naar huis ging. Vandaag worden de rollen omgedraaid en werd het dus 4-2. En die laatste paar minuten, dat zullen we niet gauw vergeten. Het was eigenlijk een Olympia wat kansloos was. Een speler uit het veld gestuurd met een rode kaart. Dan vervolgens een blessure, soms al met 9 man in het veld. Dan wordt het 3-1. En vervolgens met een prachtige kopbal van Michail Radijevic 3-2. Net onder de lat. En met de aftrap stond onze keeper Nick van Dijk een beetje te ver voor de goal. En vanaf de aftrap, meteen vanaf de middenstip, werd de bal zo in het doel geschoten. Ja, dat gebeurt niet elke dag. Zelfs niet in het betaalde voetbal, maar wel hier in Groesbeek. Dus degenen die er niet bij zijn geweest, die hebben wat gemist.
1: Okay.
2: Dus 4-2. Dus wellicht dat ze tegen deze stand in Groesbeekse boys is. Maar dat is niet zeker. Anders wordt het VDZ uit Arnhem. Dat zou dan hier een derby kunnen worden. Maar goed, een ongelooflijke ontknoping. 4-2. Verlies voor Olympia. Winst voor Germania.
1: Dankjewel voor dit seizoen, Maaiers. Wij spreken jou volgend seizoen. En we gaan naar Maaiers naar Martin Achten. Ja, want volharding 0-2 achter. Kan er nog iets gebeuren, Martin?
3: Nou, hier is het alles of niets moment aangebroken. Met nog een kwartier te gaan. Kijk vanuit tegen de 2-0 achterstand aan. Daar worden wat irriterende overtredingen gemaakt. Dus dat begrijp ik natuurlijk. Naar 4 jaar eerste klasse moet volharding vrezen voor degradatie naar de tweede klasse. En dat doet zeer bij verschillende, ja, iedereen die Volharding een warm hart toedraagt. Dus ik moet ook zeggen, Sparta 18 is heel anders uit de kledingkamer gekomen achter wat ze de eerste helft hebben laten zien. Punt voor veel presser. En hier krijgt Sparta 18, dat had eigenlijk een doorsteek voor Volharding moeten zijn. Maar Boone Barthe pikt hem net voor de schoenen, voor de voeten van de speler van Sparta weg. Dus er is nog een kleine hoop voor Volharding. Maar een 2-0 achterstand zal eerst teruggebracht moeten worden naar een 2-2. En dan heeft men misschien nog geluk in de verlenging. Maar zoals het er nu uitziet, komen er donkere wolken boven Villersbeek. Maar goed, men moet de huid nog niet verkopen dat de beer is. Nee, ook dit lukt bij Luc van Vliet niet. Het wordt steeds meer een ongeloof. En hier leidt Sparta 18 met nog een 12 uur de klok met een 2-0 voorsprong.
1: Juliana Meel doet het een stukje beter vandaag.
4: Ja, want daar zijn de donkere wolken zijn opgetrokken. Het is hier wederom Andy Veld die hier dus live in de uitzending de 3-0 in het doel prikt. En daarmee is de wedstrijd gelopen. Dus van iedereen dus die zei al, als die derde goal valt, dus dan zit de zaak in de knip. En de blauw-witte rookwolken hier verschijnen ook al dus van alsof de Champions League gewonnen is. Maar het is slechts een begin. Het is in ieder geval zo dat er gewonnen moet worden. En dat doet Juliana vandaag. Want de 84ste minuut dan geeft Juliana dus die voorsprong niet uit handen. Het is ook een stand die ook dus de wedstrijd vertaalt. Want Juliana blijft en is de bovenliggende ploeg. En de counters van Netrik, ja, die worden dus achter vakkundig opgevangen. En ik moet zeggen dus van Stan Peters, heel veel werk heeft hij dus verzet erachter. Want ja, lussenmakers compenseren achter, daar valt niet mee. En dan naar de verdedigende. En ja, de trainer die brengt 3 nieuwe wisselspelers in. Het is Janerschaap was er al in, dus van Marinus Klomp komt de zaak versterken. En Farouk Salik, die komt er ook nog. En Devin Bisschop, nummer 17. Daarmee gaat Juliane dus freewheelend naar de laatste minuten dus van de wedstrijd. En haalt hier een belangrijke overwinning dus voor eventueel het bereiken dus van de promotie.
1: Dankjewel Jan. Zo dadelijk nog even een afsluiting met jou. We gaan naar de motions met It's the Same Old Song.

0: Een oudje van Emotions. We gaan naar korfbal, want er is de laatste ronde van de competitie was vandaag. Een hele spannende competitie, die topklasse. Het kon alle kanten opvallen. En we hebben Lieke van Bussel van de Peelkorf aan de telefoon. Eerst die wedstrijd, ja, die werd verloren.
1: Ja, op voorhand weten we eigenlijk, moesten vandaag tegen een hele goede tegenstander. Dat het vandaag eigenlijk niet makkelijk ging worden. En voor ons beiden stonden er eigenlijk heel veel op het spel. Dus we moesten eigenlijk allebei winnen. De wedstrijd op zich, op het begin ging nog wel gelijk op. Maar je merkt gewoon heel goed dat hun toch betere kaarten in zet hadden. En dat wij daar heel veel moeite mee hadden.
0: Ja, en dan gaat die wedstrijd verloren. 10-16. Ja, en dan moet je afwachten wat de rest doet. Hè? Want jullie stonden op 4, maar zijn dus eigenlijk uiteindelijk als laatste geëindigd. En op onderlinge resultaat, denk ik, of niet?
1: Ja, eigenlijk een hele gekke situatie. Want we kwamen met 5 ploegen, allebei op 4 punten, of 4 ploegen, allebei op 8 punten uit. Ja. Dus op voorhand weet je eigenlijk, je weet niet wie er gaat winnen. En alle wedstrijden die maken een hele grote invloed op de stand. En na onze wedstrijd wisten we eigenlijk al gelijk dat de andere twee wedstrijden, dan hadden we nog Dakels en de Koolwrakkers, dat die allebei moesten verliezen. Mochten wij dan nog kans maken op het niet direct degraderen. Dus het was net het afgelopen uur ook echt even afwachten. Alleen helaas is een van de twee wedstrijden niet in ons voordeel uitgevallen. Dus is de uitslag nou wel definitief dat wij gaan degraderen.
0: Ja. Ja, dat is toch wel zuur natuurlijk. Het is wel de veldcompetitie. In de zaal staan jullie wel gewoon in de topklasse volgend seizoen. Hoe wordt dat in de groep opgepakt?
1: Op zich nog niet heel slecht. Het is natuurlijk heel erg jammer en echt wel heel erg balen. En blij dat we binnen in ieder geval wel gewoon nog topklasse kunnen spelen. Maar vooral deze wedstrijd vandaag was ook niet de wedstrijd die we op voorhand hadden moeten winnen. Want deze tegenstander is voor ons ook wel gewoon misschien net een tandje te goed. We kunnen wel een goede wedstrijd neerzetten. Maar we hebben een paar wedstrijden afgelopen seizoen laten liggen waarom we eigenlijk wel echt hadden moeten winnen.
0: Ja.
1: En daar is het eigenlijk misgegaan. Dus weet je, het is jammer hoe het nou gelopen is. Maar lag niet aan vandaag.
0: Volgend seizoen gewoon kampioen worden en groot feest hebben. Dat is ook mooi, of niet?
1: Ja, op zich dan maar op die manier. Een jaar 7 wat lager buiten. Maar dan kunnen we wel weer lekker van het spel gaan spelen. En hopelijk gewoon al die wedstrijden wel lekker winnen.
0: Ja. Wens ik jou een fijne vakantie toe. We spreken jou waarschijnlijk volgend seizoen weer.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké, Lieke van Bussel hoor je van de Peelkorf. Ze verloren en degraderen dus een klasse.
2: Die stand op 1-3 doelpunten maken, spelen van nummer 9, Rens van den Boega.
0: Ja, er wordt dan toch nog gescoord, hoor ik, voor volharding. Ik heb nu Martin Achter aan de telefoon. Martin, je bent live in de uitzending.
2: Ja, inderdaad. Maar ik kan eigenlijk met hier nog 4 minuten op de klok gerust zeggen over en uit voor de rood-witte in de eerste klasse. Na 4 jaar degradeert Volharding weer naar de tweede klasse. Want er stand 1-3. Sparta 18 heeft de tweede helft het beter van het spel. En Volharding moedeloos richting af en toe de 16 meter. Nino Jansen die het kopduel wel aangaat. Maar het geloof is helemaal weg. En dan nu zal Volharding in het seizoen 26-27 helaas voor veel Vielersbeken naar in de tweede klasse moeten gaan beginnen. Om daar weer het voetbal en het plezier terug te krijgen. Dus hier met minuut 87 op de klok kunnen we rust zeggen over en uit.
0: Oké, jammer, maar Martin.
2: Ja, goed, jammer. Je staat niet voor niets daar waar je staat op degradatie. Want als ik de rest van de uitslagen in die pool kijk, houdt dat in dat de Ster en Volharding beide eerste kasters, beide degraderen naar de tweede klasse. Dus de Ster staat met 2-0 achter de Gelder op. En Alfa Sport tegen Oorschot Fruit was een tussenstand van 1-0. En wat trainer Johan Vullings heeft een nipte 1-0 overwinning geboekt op Heerlensport. Dus nee, die drie teams die gaan verder. En ja, daar zit dan Sparta 18 bij. Maar het blijkt wel dat je staat waar je hoort te staan. En dat geldt niet alleen voor Volharding, maar alle clubs die degraderen. Het is niet zo dat je in één keer een wereldtop gaat voetballen in de na-competitie. Als je degradatiewedstrijden moet voetballen. En meestal is het zo, de ploeg die in de flow zit, wat nu eigenlijk Sparta 18 is, toch wel lekkerder voetbalt als Verlaning. Verlaning krijgt hier nog wel een vrije trap op een meter of 20. En de goed leider, de Bram van Dongen, die 2 gele kaarten voor beide elftallen heeft moeten, uit moeten delen. Geeft de bal vrij voor Vincent Buijsen. En Marco Daniel is verrassend. Nee, de doelman van Sparta 18 ranselt de bal met zijn vuist richting de inworp voor de Rood-Witte. En zo zal de wedstrijd eindigen in de mineur voor volle houding. En dat is degradatie naar de tweede klasse.
0: Ja, nou ja, Martin, ik dank jou voor jouw bijdrages voor dit seizoen. Ja. En we spreken sowieso in september weer.
2: Prima, dankjewel.
0: Martin Achten met een verlies. Voor volharding 1-3 is het nu nog een paar minuten te gaan. Maar een nieuw wonder in Vielingsbeek zal waarschijnlijk uitblijven. Zodra nog even slot van Juliana Mil. Eerst deze plaat van Harry Styles.

0: We gaan nog een keer naar Jan van der Wiel, want die heeft goed nieuws vanuit Mail. Is het bijna afgelopen daar?
1: Nou, helemaal afgelopen. Dus van, de Benjamin dus van het hele, hele erftal van Juliana die ingevallen is, dat was Devin Bisschops. En die kroonde dus zich met het vierde doelpunt. Prachtig doelpunt, de verdediging, die werd zo in het nauw gebracht. En Devin had daar, die wist daar wel raad mee en joeg die bal steenhard dus in het doel. En in de voorlaatste minuut zelfs dus had Justin Jacobs nog de 5-0 kunnen, misschien wat moeten maken. Maar dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Juliana rond deze wedstrijd af dus met een eclatante zege van 4-0. En nou is het even afwachten wie de tegenstander volgende week. In ieder geval qua moreel is er vandaag goed getankt. Dus. En met al die druk achter mijn rug zie ik hier dat ook de kastelein dus goed tankt. Dus het, alles valt op zijn plekje. Penningmeester tevreden, publiek tevreden, Juliana tevreden. Ja, wat wil je nog meer? Maar Juliana gaat hier met volle winst lopen. Ook een dik verdiende overwinning.
0: Dankjewel voor vandaag, Jan. Wij spreken jou volgende week.
1: Joe.
0: En waar Mil dan tegen moet spelen is nog even afwachten. Dat horen we later. En dan ook nog natuurlijk waar ze gaan spelen. Want dat moet op neutraal terrein. Eerst Bruce Springsteen.

0: Phil Collins hoorde je. We gaan afsluiten dit programma met hockey. Want de heren uit Boxmeer, zij zijn nog steeds in de race voor en promotie en het kampioenschap. Vandaag moest er worden gespeeld tegen de Dommel. En hoe ging dat, Ben?
1: Dat ging zoals we zouden moeten doen. 1-6 overwinning.
0: Kijk, ik zag al iets, maar ik zag hem nog niet definitief dat hij afgelopen was. Maar ja, we hebben jou aan de telefoon, dus dan moet hij afgelopen zijn.
1: Hij is afgelopen.
0: Inderdaad, ja. Winst zoals verwacht. 3 punten erbij. Wordt spannend, hè? Want wat heeft Ston vandaag gedaan? Die kan ik nog niet achterhalen.
1: Die hebben wij ook nog niet gezien. Maar we hebben nu volgende week, we hebben nog 2 wedstrijden, maar we kunnen volgende week in eigen huis bij winst zijn we, hebben we promotie veiliggesteld. En dan kunnen we nog afwachten of Son een punt laat liggen, zijn we ook een kampioen en anders maken we de week erop af. Maar we hebben het volledig in eigen hand volgende week op eigen sportpark. Dus mooier kan eigenlijk niet.
0: Nee, dat wordt, maar het kan nog alles of niets worden. Hè? Het kan ook zijn dat jullie gewoon de derde plek pakken.
1: Het kan ook nog een derde plek worden en dan staan we met lege handen. Dus dat hebben we zo net na de wedstrijd ook gelijk met elkaar besproken. Dat we hiervan mogen genieten. Maar dat we echt nog helemaal niks hebben. En het kan volgende week 1 groot feest worden in Boxmeer. Maar het kan ook 1 grote deceptie worden. Ja. En dat maakt het als sporters, als sportman is het natuurlijk wel waarvoor je het doet. Dus dat wordt echt heel erg magisch.
0: Wordt er, is er al iets meer georganiseerd om die wedstrijd wat meer schoen te geven, zeg maar?
1: Er worden voor, dus tussen de dames heen.

0: onze wedstrijd worden alle jeugdteams en andere kampioenen van dit jaar worden gehuldigd. Waardoor die teams ook op de club zijn. We hebben achter na de hand een feestje met een DJ. We gaan er echt een groot feest van maken om te zorgen dat de mannen uit Vught, Mop, bibberend naar ons toe komen. En dan gaan we het over de streep trekken.
1: Kijk, dus het wordt een mooi feestje, mooie afsluiting.
0: Het wordt een mooie afsluiting, jazeker. Ja, dat hopen wij ook, ja.
1: Wens ik jou heel veel succes.
0: Dankjewel.
1: En dan nog een fijne zondag.
0: Van hetzelfde.
1: Oké. Ben Pieper van de hockeyers uit Boksmeer. Winst 1-6 tegen de Dommel.

Katie Stunstall en The Black Horse en The Cherry Tree. En daarmee sluiten we deze aflevering af van zondagmiddag live. Verlies voor volharding 1 tegen 3. Juliana wint met 4-0 van de Metric. Die zijn wel door. En Olympia 18 ging kopje onder tegen Germania. Ze verloren uit met 4 tegen 2. Tot zover zondagmiddag live. Nog een fijne zondag en tot volgende week, de laatste van het seizoen.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers. DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijverdesprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gast.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud. Oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese. Voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
3: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
2: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
4: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 5 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. 5 anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
9: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
10: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
9: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons. ons op social media voor acties en openingstijden.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
10: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
11: Dag Marianne.
12: Hallo Heinz.
11: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
12: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
11: Wat zeg jij?
12: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
11: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
12: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
11: Aha, also, aanstaande zondag.
12: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
11: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

Ja, ik heb helaas geen cabrio, maar als ik er een zou hebben, zou ik die muziek toch wel aanzetten en dan lekker zo toeren met dit soort klanken. Ik vind dit geweldig. Je hoorde Ida Core met Let Me Think About It. Ja, lekkere zomerse temperaturen afgelopen week, hè? Ja, je zou er bijna aan gaan denken om misschien een cabrio te kopen. Maar ja, ik weet niet of dat wat voor mij is. Als je mij kent, ik heb niet van die haren die lekker in de wind kunnen waaien, zeg maar. En ik ben altijd bang als je dan een petje opzet dat die misschien wel afwaait. Dus ik weet niet of het iets voor mij is, zo'n cabrio. Maar in ieder geval, lekkere muziek, dat is altijd wat voor mij. En misschien heb ik nu wel de volgende plaat voor je klaarstaan die jij dan beter misschien wel bij dit weer vindt passen. Het zou zomaar kunnen. De vorige kwam uit eind jaren zero's, om het zo maar even te noemen. En de volgende komt alweer uit de 80's. Alweer een klassieker, zeg maar. Zo'n 40 jaar oud bijna. En ik heb het over deze.

Bruno Mars, die twijfelt er nog even over. Maar de vraag is even, heb jij het al gedaan? Ja, Bruno Mars die denkt, ja, misschien dat ik dat wel ga doen. Maar ik had zoiets van, volgens mij heeft heel Nederland de afgelopen week weer gebarbecued. Want ik was van de week een keer in de supermarkt en ik zag gewoon dat bepaalde producten gewoon echt, ja, gewoon niet meer verkrijgbaar waren. Die waren gewoon geplunderd. Het leek wel hamsteren. Ja, ik ben zelf niet zo van, als het al bloedwarm is, om dan ook nog eens buiten te gaan staan met de barbecue. Dat is niet mijn ding. Dan moet ik zeggen dat ik ook niet in de winter of in de herfst ga barbecuen. Maar er zijn genoeg landen waar dat wel gebeurt. En eigenlijk vind ik dat net zo normaal. In ieder geval, gegrild vlees is eigenlijk altijd lekker, toch? Dus ik vind het altijd een beetje vreemd dat wij alleen maar barbecuen als het al bloody hot is. Dan maken we buiten alleen nog maar warmer. Tenminste, dat stel ik me dan altijd voor. Maar het was wel duidelijk, afgelopen week hebben de Nederlanders weer massaal, zeg maar. Maximaal ook, zeg maar. Massaal de barbecue aangestookt. En ik kreeg vanuit Omroep Verrij ook al een uitnodiging voor een barbecue. Dat duurt nog eventjes, maar die is binnenkort. En dan weten we dus van tevoren niet wat voor weer het is. Dat maakt niet uit. Ik moet me nog aanmelden, maar dat ga ik zeker wel doen. Een keer bijkletsen met de collega's allemaal. Drankje erbij. Ah, het is wel een keer gezellig. Maar ik doe dat niet per se omdat het dan mooi weer is. Nee, ik doe dat omdat er een gelegenheid voor is. En dat is dus over een tijdje ook bij Omroep Verrij. Wat ook lekker is met deze temperaturen, dat is natuurlijk nog steeds die mooie muziek. En ik heb er iets voor je klaarstaan. Muziek uit de 90's. Hier is Heart and All I Wanna Do Is Make Love To You.

Ik weet niet of je me nog kent. Alweer een paar jaar oud. Je hoorde Echo Smith met Cool Kids hier bij Omroep Van Rijen. Zondagse soep. Ja, en ik weet niet precies hoe dat gaat. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat als iemand geflitst wordt en als het kenteken dan niet goed automatisch gelezen kan worden, dat er dan iemand handmatig even gaat kijken wat er nou precies met die foto aan de hand is, om alsnog een boete te kunnen uitreiken. Nou, dan moeten ze in Duitsland afgelopen week wel heel graag opgekeken hebben. En dat is ook via social media allemaal bekend geworden. Misschien heb je het al meegekregen. Maar de afgelopen week kwam er een foto naar voren van iemand met een rollator die geflitst was. Ja, en dat kwam dus niet door de rollator, want aan de achterkant zie je een bus rijden. En die bus reed harder dan de toegestane snelheid van 30 km per uur op dat stukje weg. En die werd geflitst met 42 km per uur. Alleen net voor het kenteken staat ineens iemand met een rollator. En die rollator die neemt dan net het kenteken, zeg maar, uit het zicht. Dus het lijkt alsof iemand in een, of met een rollator ineens veel te hard rijdt. En dat is natuurlijk een heel stom gezicht. Maar ja, dat lijkt me toch wel lachen als je zoiets tegenkomt. Ik weet niet of jij dat wel eens hebt op je werk, van dat soort situaties.

kost. Maar in ieder geval, nou ja. Dat is een jammer cent geld, om het zo maar te zeggen. En in Nederland zijn de boetes afgelopen week weer met 3% omhoog gegaan. Hè? Dus de inflatiecorrectie is ook weer toegepast. Dus in Nederland zijn boetes sowieso veel te hoog wat dat betreft. Zeker als je vergelijkt met andere dingen. Maar laten we het daar maar even niet over hebben. Laten we het op de auto's houden, te hard rijden. En dat kon ook al in 1965. Hier zijn de Beatles.

twee platen waar zo'n beetje 60 jaar verschil tussen zit. De eerste was van de Beatles, je hoorde Drive My Car uit 1965. En deze is uit 2026. Muziek van Sam Fender met Olivia Dean. En je hoorde Rain Me In hier bij Omroep van Rijen Zondagse Soep. Ja, en je kunt mij ook op een ander medium horen. Ik maak namelijk met Ludo Arts en Willy Jansen ook de podcast van de Top 250 aller tijden. En seizoen 4 daarvan is weer van start gegaan. Dat deden we voorheen altijd op Spotify. Daar hebben we hem ook weer geplaatst. Maar omdat dat daar toch een beetje moeilijk is qua muziekrechten en zo, want wij willen platen bespreken, daar hebben we het dan over. En we willen dan ook fragmentjes laten horen. En zeg je, ja, maak dan gewoon een radioprogramma. Maar dat is niet zo makkelijk als dat het lijkt. Dus we hebben gekozen voor een podcast. Maar af en toe verdwijnt die van Spotify vanwege rechten. En ja, dat vinden we toch jammer. Daarom zijn we ook begonnen deze keer op Mixcloud. Dat was een tip van Marco Loenen hier bij Omroep van Rijen. En op dit moment dus seizoen 4, mocht je geïnteresseerd zijn in de top 250 aller tijden. 11 december, dan begint hij weer in IJsselstein. Daar kun je live bij zijn. Van tevoren kun je je stem uitbrengen op die top 250 aller tijden. En dan kun je even mee bepalen wat er in die lijst te horen moet zijn. En om alvast een beetje interesse te krijgen in de lijst, om gemotiveerd te raken voor om te stemmen, maar ook om een beetje inspiratie op te doen, kun je dus luisteren naar die podcast over de top 250 aller tijden. Ga daarvoor naar Spotify of Mixcloud. Zoek op top 250 aller tijden podcast. En dan vind je hem gewoon. Kun je luisteren. En dat is wat mij betreft altijd de moeite. En dit seizoen gaan we het hebben over stemlijsten of platenkasten. Of anders soort lijsten, want niet iedereen heeft fysieke audio nog. Sommige mensen hebben alleen Spotify-lijstjes, daar kan het ook over gaan. Maar in ieder geval, we gaan in de muziekcollecties duiken van mensen. Maar ook, waar zouden mensen op stemmen? Mocht jij daarin geïnteresseerd zijn, kun je contact met me opnemen. Of met ons team naar top250allertijden.nl kun je gaan. Daar kun je ook eventjes een berichtje achterlaten. Als jij een leuke platenkast hebt, en dat bedoel ik in elke vorm dan ook. Of als jij denkt van, hey, ik heb ook wel een leuke stemlijst, die wil ik wel delen met mensen. Neem dan even contact met ons op. En luister naar de podcast. Enjoy this trip.

Amy Winehouse, je hoorde hem met Back to Black en daarvoor nog As Express met Theme from As Express hier bij Omroep Van Rijn. We zijn er weer aan toegekomen. Je luistert naar Zondagse Soep en het is tijd voor de vergeten groente. Oftewel de muzikale hidden treasure van de week. Ja, en ik was laatst een serie of een film aan het kijken. Ik weet even niet meer wat ik precies aan het kijken ben of was. Maar dat maakte ook niet zoveel uit. Want soms valt mij tijdens zo'n serie of film ineens muziek op en dan denk ik, oh ja, die moet ik nog eens een keer draaien. Dat is zo'n hidden treasure waar ik mezelf dan eens op betrap dat ik die plaat eigenlijk nooit meer draai. En dat geldt ook voor muziek van Fontaines D.C. Een Ierse band die ik niet veel draai, maar die wel leuke muziek hebben gemaakt. En daarom als hidden treasure voor deze week heb ik gekozen voor Boys in the Battleland. Hij is dus in een film of serie terug te vinden. Ik weet even niet welke, maar dat maakt ook niet uit. Het blijft een leuk plaatje om te horen. En daarom bij deze op de radio.

90 in de hitparade. The Nightcrawlers met Push the Feeling On. En daarvoor hoorde je dan nog muziek van Fontaines D.C. en The Boys in the Betterland. The Hidden Treasure, ofwel vergeten groente van deze week. Ja, en dan nu nog even tijd voor het oorboekje. Zo dadelijk kun je luisteren hier bij Omroep Vrij naar het muziekdossier. En dit was de laatste uitzending van mei. Volgende week geen zondagse soep. Dan kun je luisteren naar het meerdaags wandelevenement in Venray. Ja, ik ben er weer in juni. De 14e, over 2 weken dus. Dan ben ik weer bij je met lekkere muziek en informatie. En dan hoop ik dat jij ook weer inschakelt. Ik ga je verlaten met muziek uit de 80's alweer. Van een formatie uit de UK. Hier zijn de Dire Straits met The Walk of Life.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
4: Dit is het muziekdossier met Hans Dorsers.

Rosie, oftewel de Spider-Murphy Gang. De 2007 remastered Spotify-versie draaiden wij. En ik weet even niet precies wat het verschil nou is met de originele. Het enige wat ik zou kunnen bedenken is dat de tikken van de plaat, dat niet meer te horen is. Ja, dat zou kunnen. Goedenavond, welkom. De laatste mei-uitzending, de laatste zondag in mei. Muziekdossier dan altijd de laatste zondag van de maand met Hans Dossels. En ik zei het al, 2007 versie van Spider-Murphy Gang. Daar begonnen we mee. En dat is nog wat anders. Collega Jack die heeft weer wat verzonnen. De tijdcapsule ook, dat gaan we draaien in deze muziekdossier. Twee platen uit hetzelfde jaar. Dan moet ik even uitzoeken welke jaren dat we erin gaan pakken. Maar dat komt allemaal goed. En wat hebben we nog meer? Hele leuke muziek voor jou. De echte reis door de tijd, zoals we het iedere week doen. En Jack het vooral iedere week doet hier op Molfenrij dan. En ik mag het dan één keer, maar ik doe het dan één keer in de maand, laat ik zo zeggen. We draaien wat Limburgs, ook dat kwam langs. Wat nieuwe muziek van dit moment, ook dat hebben we. We hebben een paar leuke de 80e jaren classics. Twee plaatjes met dezelfde titel. Ja, Erik, ik was eerst, ja. Dat komt volgens mij ook dit uur. Laat je gewoon verrassen, want we draaien gewoon, we draaien gewoon de lekkerste muziek. En dan draaien we er helemaal door. We draaien het uur helemaal vol. En laten we dan even beginnen met de nieuwe single van Ilse de Lange, want die is leuk. Something Good heet de nieuwe van Ilse. Goedenavond, Omroep Venray, muziekdossier.

ken je allemaal wel nog, The Bed of Roses en zo. In de 90er jaren had de Bon Jovi de dikke hits. Maar deze, Legendary, is een van de laatste singles van hen. En die hoor je eigenlijk bijna nooit meer op de radio. Daarvoor draaiden we Ilse de Lange en Something Good, de nieuwe single uit 2026. Is een beetje een chaos hier in de studio. Ja, we zijn in de studio aan het verbouwen, want we gaan binnenkort helemaal over op Linux en op Mac. Helemaal gehad met dat Windows gedoe. Dus ja, dan kun je een beetje voorbereiden. Je merkt het eigenlijk niet, laat ik het zo even zeggen. En wat je ook niet merkt, is dat we de nieuwe single van de herfstaande band draaien. Ja, dat merk je wel. Mooie Means het dat een ooit 90-2-idee. Laat me gieten natuurlijk. We zaten er helemaal doorheen te lullen. Doe hem even opnieuw. Mooie Mins, de herfstaande band.

zal zo'n drie kwart jaar geleden zijn dat Lord Mick van Derfshaan Band de 92-idee was hier op Omroep Venray. We draaiden de nieuwe single, Mooie Means heette het allemaal, aan ons Spotify, maar niet een steek laten. Nee, dat doet hij tot nu toe niet. Draaien we deze van Gaia, het fiets van Desire.

bericht dat in 2011 een nieuwe versie van deze plaat is opgenomen. Gloria Gaynor, of uitgebracht, laat ik zo zeggen. I Am What I Am, 2011. I Am Gloria Gaynor, zo heet het album uit 2011, waar deze op terug te vinden is. En deze, ken je deze misschien van Nathan Smith? You can cover him in flowers. Nate Smith, That's Don't Lie.

Maar dat is de combinatie van pop en country rock. Wel een goede combinatie. Emily Wiseband speelde samen met Nate Smith deze opname uit vorig jaar. Was hij alweer. En Nate Smith die ken je al van bijvoorbeeld Fix What You Didn't Break. Dat was ook wel een grote hit van die man. Die hebben we ook wel eens vaker gedraaid hier in de muziekdouché op Omroep Fendraai. En dit is een singeltje van Frans Pollux. Wellicht ken je deze man zeker wel nog. Welkom, hey. Ja, welkom bij Omroep.

maar gewoon. Blijf maar gewoon bij Omroep Veilraai. Daar draaien we de lekkerste muziek voor jou. Frans Pollux en deze leuke plaat van hem. Welkom, hey Beef en Omroep Veilraai. Ja, ja, ja. En deze dan? Ken je deze nog? The Tight Lines heet de band. En ik vond hem ook even op Spotify. Dus we kunnen hem even daarvan draaien. Far Side of the World.

I Wanna Dance with the Highland Girl. Ja, dat mag wel. The Far Side of the World. We draaien de tijdlijns hier op Omroep Venray. En rond half, en we zijn nu ietsjes later, doet Shaggy altijd het blokje. De Dance Classics. Laten we even een plaatje uit 1980 draaien van Shalamar. Ook zo'n lekkere disco Dance Classics. The Second Time Around. En wat gaan we daarna nog even draaien? Ik even het lesje erbij pakken. Even kijken. Ja, ga ja. Ja, iets nieuws uit de 90e jaren.

zegt dit. Auw, doet ik geen pijn, hè, dames. Ja, de emoties zijn best of my love. En ik zei, ga je maar naar Charlemagne. Maar die had al eens gedraaid. Ik heb gelukkig nog net kunnen corrigeren. Dus anders hadden we toch twee keer gaan gehad. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Second time around, daar begonnen het lekkere blokje dance classics mee van Charlemagne. En laten we even deze draaien. Maar even twee keer de 7 seconds achter elkaar. Ja, Erik, ik had het eerst. Hij noemde het de dubbeldraai. En ik 30 jaar geleden ook al. Maar ja, we draaien hem toch. Houston Doer en...

Double Drive. Double Drive.

Black Zeros, deze van No Man's Land. En het heet 7 Seconds, hetzelfde ook als de 7 Seconds. De Zweedse zangeres Nina Cherry samen met Yesun Ndour, de Senegalese zanger. En die hadden toen in de tijd een hitnotering met dat nummer. Laten we eventjes wat andere swingers gaan draaien voor jou. En je deze van Sophie Alice Baxter. Ik vond het toevallig tijdens het scrollen in de database. Heartbreak, make me a dancer.

ben helemaal niet zo'n danser, maar als je dit nummer hoort, dan kun je toch even niet stil blijven zitten. Heartbreak, Make Me a Dancer. We draaiden de opname van, hoe heet ze ook weer? Sophie Alice Baxter. Ja, hier in het muziekdouché op Homo Fenrij. En het eerste uur na de zondagse soep, dat is weer voorbij gevlogen. Zoals altijd, straks het tweede uur met de 70s at 7 beginnen we altijd. Dit is de een van de laatste, Milo. Nou, nog aan Milo heet de man. Ohne zu fragen.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinksbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dag Marianne.
6: Hallo Heinz.
5: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
6: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Wat zeg jij?
6: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
6: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
5: Aha, also, aanstaande zondag.
6: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: En Hullen, die midden gewoon weg niet missen.
7: Ook zo'n zin in dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
8: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
7: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

Oh, daar word ik altijd zo blij van als ik het eens hoor. De 3 Degrees draaiden we als tweede in de 70s at 7 op Omroep Venray. In het muziekdossier, iedere zondagavond, de laatste zondagavond van mei is het... laatste zondagavond van de maand, moet ik zeggen. En ditmaal maand mei is het Hans Dossels in plaats van collega Jacques. De 3 Degrees, de Philadelphia Soul, dat was een beetje de muziekstijl die zij maakten. En een dikke hit die je kent van hen. Waarschijnlijk The Dirty Old Man uit 1973. When I'll See You Again, die is ook wel bekend. En The Runner, die uit 1979, die ken je natuurlijk ook. Die hebben we ook wel eens vaker gedraaid. Maar we draaiden vandaag Giving Up and Giving In. En de eerste plaats waarmee we begonnen om 7 uur in de 70s at 7 was een opname van de Les Humphries Singers. Ik heb hem in mijn Spotify een muziekdossierlijst staan. Daar kun je hem zelf ook even opzoeken. Als het goed is, kun je daar ook die lijst even bekijken. Dan moet je 199 staat die. De lijst die groeit en die groeit. De lekkere muziek, dat is gewoon wat we hier in Omroep Venray voor jou draaien. En laten we daar nog eventjes mee verder gaan. Die gaat in één keer weg. Ik had altijd een knopje moeten hebben. Dan doen we deze maar eventjes. Een nieuwe single van dit moment. Horbatso Cornelius Leonardus. I'm not ready to forget you. Wacht, dan zitten we helemaal doorheen. Natuurlijk, de opname van dit moment. Ik zei opnieuw starten, zeg ik. Ja. Het gaat niet helemaal lekker. Ja. Misschien is het een de laatste keer. Het gaat niet helemaal lekker. Misschien maar één keer in de maand het programma doen. Misschien is dat. Not ready to forget you. Goedenavond.

Ja, een lekkere van dit moment. Not Ready to Forget You Now. Arbatso, Cornelius Leonardus en Rose Village. Die maakten dit lekkere plaatje. Dat we eventjes in het muziekdossier draaiden. Limbo.

0: het Limbo-project stopt. En dat is oké, zoals hier op de site. Ze zijn gestopt een aantal jaren geleden. En dit was een van de hele mooie die we van hen draaiden uit 2020. Het Levensdruim. Limburgse artiesten die een hele mooie muziek maken. We draaien wel eens af en toe wat hier in het muziekdossier. Bijvoorbeeld Door, Toes en Doe en alles liegt angst. Dat hebben we wel eens vaker gedraaid. En volgens mij even later keren. Ik heb dit liedje besteld. Ook dat hebben we wel eens volgens mij gedraaid. Zo niet, dan gaan we dat nog een keer binnenkort doen. Ja, hier in muziekdossier op Omroep Venray. En deze, die je kent iedereen eigenlijk wel. Even terug naar 2005. James Blunt heb ik het over. Back to Bedlam, zo heet het album van hem. En dit is The Wise Man. Goedenavond.
1: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het muziekdossier. Hier

En in een keer is die afgelopen. Ja, mooie muziek, daar mocht je, wordt jou warm van. Ik weet niet hoe je een beetje thuis is, maar ik heb hier de airco een klein beetje minder koud gezet. Koude voeten hier in de studio. Primavera in Anticipo en Laura Pausini, die ken je uit de 80e jaren met wat de dikke hits. Ik ben even niet opgezocht welke hits ze nog meer had. Maar ze deden een duet samen met James Blunt. En die James Blunt, die hadden we daarvoor ook met zijn Wise Man uit 2005. Drie jaar zit er tussen die Wise Man en die Primavera in Anticipo. Hier hoor je alles natuurlijk in het muziekdossier in Omroep Venra. Ken je die ze nog? Luister eens naar de melodie. Ken je hem?

Joshua Tree, zo heet het album van U2. Die originele is terug te vinden. Where the Streets Have No Name. Maar wij draaiden een Retold the Irish Sessions. Daar komt het van. Een opname van We Are the Messengers samen met Moya Brennan. En Where the Streets Have No Name. Ja, ik denk persoonlijk wel dat we vandaag best wel wat pareltjes voor jou uitgezocht hebben. Tenminste, als hij iets zegt. Deze ken je waarschijnlijk ook nog uit het

We Godzilla, Kevin Murphy samen met Mark Kenny. Je kent ze van de Archies, Sugar Sugar uit 1969. Maar dit was de Liverpool song die we draaiden. Een beetje een parodie op die Sugar Sugar. Mijn collega Jacques die heeft al nieuws uitgevonden. Die heeft zijn, hoe heet dat ding? De tijdcapsule, die heeft hij bij hem staan. Maar ik heb hier een kopie ervan gemaakt. Dus we hebben hier een digitale kopieversie van tijdcapsule. En daarmee gaan we 3 platen terug in de tijd. We hebben vandaag het jaar 1981 gekozen. En daarmee beginnen als eerste een opname van Steve Forbold, Schoolgirl. Chopin komt eraan en Doris Day en de Pins, ja. Dat allemaal hier in het muziekdossier op Omroep Fijn Radio Tijdcapsule.

Dollars Day en de bands en de virtuele, het virtuele ding wat we hier hebben staan in de studio, de tijdcapsule, zo heeft Jack hem genoemd. Drie platen uit hetzelfde jaar en wij keken even naar het jaar 1981. En wat draaiden we daar in dat jaar? Ja, Dollars Day en de bands, de laatste die we zo hadden geschreven door componist Piet Sauer, die ook voor Luf in dat tijd liedjes schreef, samen met Hans van Hemert voor de groep Dollars Day en de bands dit liedje Shine Up. Ja, een grote hit in dat jaar. Dus even kijken welke hitnotering zou die zijn geweest. Ja, die kwam op nummer 1. In de 2 weken heeft hij daar gestaan. En 14 weken in dat tijd totaal in de lijst. Het andere liedje wat we draaiden was de Amerikaanse popgroep Champagne. Niet te verwarren met de Nederlandse popgroep. Want er is ook een Nederlandse popgroep die hetzelfde heet. Maar wij draaiden de Amerikaanse Champagne. How About Us, ook uit hetzelfde jaar 1981. En het werd ook een nummer 1 hit. 9 weken op nummer 1. En 22 weken in de tijd in de lijst. We hebben nog de eerste waar we de lijst mee begonnen. Een opname van Steve Forward. Ook uit 1981. Ik zei het al in de tijdcapsule. Steve Forward, die heeft de singer-songwriter Steve Forward, die heeft eigenlijk maar één hit gehad hier. Tenminste in Nederland, voor zover ik weet eigenlijk. Deze Schoolgirl, dat was eigenlijk de bekendste van deze man. Hij heeft wat andere dingetjes nog gehad. Even kijken, nog wat albums gemaakt. Be Here Again, een live album. Streets of This Town heeft hij gemaakt. Een Emperor uit een jaar na deze tijdcapsule. Die Forward, maar het is allemaal niet zoveel geworden. Misschien zoeken we nog eens een keer iets van deze man op. Wie weet. Wie weet. En dan komt het wel weer allemaal langs hier in het muziekdossier op Omroep Venra. Dat zeker. Laten we even een Limburgs artiest gaan draaien. Vorige week hebben we hem live gehad op ML5 Radio. En daar zong hij deze nieuwe single in het Engels. Normaal zingt hij in het Limburgs. Vanzelf heet de man Ruuds. En nog iets. Zoek even de naam even op.

muziek heeft wel een beetje van James Blunt weg, ja. Maar dat is het niet. Vanzelf heet hij als artiestennaam, maar goed, Versteden heet hij zo in het, in het normale leven. En ja, we hadden hem vorige week bij een andere radiostation hier in Limburgse Land live, samen met een band. Hij speelt vaak ja, solo wat dingetjes en ook met een band. En dat is gewoon echt de moeite waard. Mocht hij ergens in de buurt van jou komen, ga gewoon eens even kijken. Het is gewoon echt heel leuk, de moeite waard. En dit is hier, iets anders. Even de Amerikaanse artiesten. Alanis Morissette, die kent toch, denk ik, iedereen wel. Beetje steviger. Dit is Guardian.

draai je een beetje als een opwarmertje voor de rockplaten die ik nu voor jullie ga gaan draaien. Een opname van AC/DC hier in deze muziekdossier. Kan toch nog net voor het nieuws van 8 uur. We schieten nog even in het donker, ja. Wat de muziek betreft. AC/DC.

0: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. Op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
5: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

Dag luisteraars, welkom weer bij Gouden Akkoorden. Vandaag beginnen we met het Andante Cantabile uit het strijkkwartet nummer 1 in D-majeur, opus 11 van Tchaikovsky. En dat werd in februari 1871 door hem gecomponeerd. Uitgevoerd wordt het werk door het Borodin Quartet. Pyotr Iljitsch Tchaikovsky, geboren in 1840 en gestorven in 1893, was een Russisch componist uit de tijd van de hoogromantiek. Hij begon zijn loopbaan als ambtenaar en ging van daaruit studeren aan het conservatorium in Sint-Petersburg. Naast componist was hij een aantal jaren leraar aan het conservatorium van Moskou. Tchaikovsky schreef een groot aantal werken, waaronder symfonieën, symfonische gedichten, opera's, pianowerken, strijkkwartetten, liederen en vioolmuziek.

Voor een van de eerste concerten van Luciano Pavarotti en Friends schreef de Italiaanse componist Maurizio Marante het lied Notte e Piscatore. Hij schreef het in 1994 speciaal voor Pavarotti en Andrea Bocelli, die het samen in duet zongen. Luciano Pavarotti en Andrea Bocelli worden begeleid door het orkest van het Teatro Comunale uit Bologna.

In 1952 schreef Joaquin Rodrigo de nu volgende concertserenade voor harp en orkest. Hij droeg het werk op aan de Spaanse harpist Nicanor Zabaleta, die het in 1956 speelde tijdens de première in Madrid. Hij werd toen begeleid door het Spaans Nationaal Orkest. In de opname die u zo dadelijk hoort, speelt hij het werk samen met het Radiosymfonieorkest Berlijn onder leiding van Ernst Merzendorfer, een opname uit 1959. Het werk bestaat uit drie delen. Het eerste deel, Estudiantina, Allegro ma non troppo andante, verbeeldt een aantal jonge muzikanten die door de straten loopt. Intermezzo, Molto tranquillo, is in de vorm van een canon geschreven. En het derde deel, Sarao, Allegro deciso, dat geeft de sfeer van een avondweer. Joaquin Rodrigo werd in 1901 geboren en hij overleed in 1999. Hij was Marquis de los Jardines de Aranjuez en hij was een Spaans componist. Zijn bekendste compositie is het Concerto d'Aranjuez voor gitaar en orkest. Rodrigo kwam uit een koopmansfamilie. Toen hij 3 jaar was, werd hij als gevolg van een besmetting met difterie blind. In 1906 kreeg hij zijn eerste muziekles op een blindenschool. Muziek bleef zijn leven beheersen en in 1922 sloot hij zijn opleiding compositie in Valencia af. Daarna studeerde hij verder in Duitsland en Parijs, waar hij bevriend raakte met onder andere Ravel, Stravinsky en Manuel de Falla.

Uit Noorwegen hoort u nu twee elegische melodieën opus 34 van Grieg. Heart Wounds en Last Spring. Grieg speelde deze werken vaak tijdens concertreizen. Hij publiceerde ze in 1881. De elegische melodieën waren geschreven voor piano en stem. De Noorse dichter en journalist Asmund Olafsson Vinje schreef de tekst voor beide liederen. Naast het arrangement voor piano en stem schreef Grieg ook een arrangement voor solo piano. En dit laatste arrangement hoort u zo dadelijk. Opus 34 is opgedragen aan Heinrich von Herzogenberg, een Oostenrijks componist en dirigent die afstamde van een Franse adellijke familie die in de tijd van de Franse Revolutie naar Oostenrijk uitweek. Beide elegische melodieën worden nu gespeeld door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner. Edvard Grieg, die in 1843 geboren werd en in 1907 stierf, was een Noors componist en pianist uit de romantiek. Door werken als het pianoconcert in A mineur, de lyrische stukken voor piano, zijn liederen en de Peer Gynt-suites geldt hij als de belangrijkste Noorse componist.

We sluiten vandaag gouden akkoorden af met Le Onde. Het titelnummer van de in 1996 uitgebrachte cd... door de Italiaanse pianist en componist Ludovico Einaudi. Het album is gebaseerd op het boek The Waves, de golven van Virginia Woolf uit 1931. En dat gaat over de levens van vijf vrienden waarin naast de verschillende karakters sfeerbepalende passages staan beschreven zoals een zeegezicht met de opkomende en ondergaande zon, de kust en de brekende golven. Het werk wordt gespeeld door Einaudi op piano. Ludovico Einaudi is een hedendaags Italiaans pianist en componist, geboren in 1955. Zijn stijl wordt vaak minimalistisch genoemd. Zelf wil hij eigenlijk niet dat zijn werk in een bepaald genre geplaatst wordt. En met dit werk van Einaudi sluiten we Gouden Akkoorden vandaag af. Ik hoop dat u van de muziek genoten hebt en dat u een volgende keer weer luistert. Tot dan!

0: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
0: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
1: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
0: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Dag Marianne.
4: Hallo Heinz.
3: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
4: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Wat zeg jij?
4: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
4: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
3: Aha, also, aanstaande zondag.
4: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: En Hullen, die mullen gewoon weg niet missen.
2: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 9 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: belangrijk. Het nieuws van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter... Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.